Tibor Simso, of Simso, hoorden we hier. Nooit heel duidelijk hoe we het Hongaars correct moeten uitspreken met al die accenten op die letters. Maar hier interpreteert hij in ieder geval de tekst van een landgenoot van hem. Even kijken hoe dat hij hier heet. Ik zie het niet meteen terug. Ah, hier, Bella Hamvas. Tekst door filosoof Bella Hamvas, die basically de mensheid fileert. Of toch heel kritisch uitspreekt over de mensheid. Maar tegelijkertijd ook wel een iets wat vage boodschap van hoop meegeeft. De volledige vertaling, een best wel mooie vertaling, vindt u op de Bandcamp van deze 10 inch. Oei, de naald vergeten even te trekken. En ja, loont zeker de moeite om door te lezen in deze tijden van verval, politiek, humaan, spiritueel verval. Maar dat maken we geheel goed met het volgende stukje muziek, Chakali, door muzikanten die we een tijd geleden ook al in duo met een ander muzikant hebben gehoord. Simo Hakalisto, een Fins experimenteel muzikant die, denk ik, met een Iraanse medemuzikant een tijd geleden onder de naam Gnaw, G-N-A-W, ook een heel mooie plaat heeft uitgebracht. Chakali dus, solowerk van deze Simo Hakalisto, met een even onuitspreekbare naam, Aurin Kopari. En dan zal ik zo meteen allemaal opzoeken wat dat betekent. Simo Hakalisto.

Ja, ondertussen zijn we al helemaal ergens anders aanbeland. Dat is even afwezig, want ik heb hier de grote eer van collega-radiomaker Freak Scene, a.k.a. Koen van den Hout, over de vloer te hebben nu. Want we gaan straks, wat gaan we doen? Een uitje maken naar Willebroek. We gaan daar de wijde natuur in en even terug op onze positieve komen. Vandaar dus de gehele kent van Chakali, dat is de artiestennaam van Simo Akalisto, een Finse experimentele muzikant die we ook al terug hebben gezien, of al eerder hebben gezien, liever aan het werk in Gnaw, G-N-A-W, samen met een Iraanse muzikant, wiens naam ik nu niet in mijn bezit heb. Chakali dus in de plaat Aurin Kopari. En nu luisteren we nog naar een hele hoop miniatuurtjes van een Pools-Oekraïense muzikant. Een icoon uit de underground jaren 90 zien. Van ook dat door oorlog geteisterd stukje wereld. Even de naam erbij halen. Het zijn nogal veel namen die ik moeilijk kan onthouden. Zeker met 3 uur slaap. Svitlana Nianio. Ja, Svitlana. Ons Svitlana hier. Met Lisova Collectia. Allemaal kleine miniatuurtjes dus op Casio, speelgoedinstrumentjes en een betoverende stem. Veel van deze platen die ik vandaag bij heb en de komende weken nog zal afspelen, komen uit het klankuniversum van Aguirre, een label en distributienetwerk uit Leuven. Loont zeker de moeite om daar eens op die website te snuisteren of te volgen wat die allemaal uitbrengt. Steunt zowel vergane meesters, vergane glorie, oude meesters, als nieuwe jonge muzikanten die nieuwe geluiden voortbrengen. Nog een miniatuurtje of twee voor leren overgaan naar een ander soort miniatuur. Op Taragot en Orgel door Dumitru Farchas en Marcel Cellier. Klinkt een beetje komisch, maar mag wel. Af en toe tijdens deze klankmis op Radio Centrale. Improvisation Tarago et Orgel.

Zo, en nu dat de gemoederen terug de hoogte in zijn gegaan, op een goede manier weliswaar, met deze tarago e orgue, improvisation, dan is het tijd om een stapje verder te gaan en over te schakelen naar Gatto Barbieri, saxofonist waar ik ook maar weinig genoeg van kan krijgen, net zoals Pharoah Sanders, eigenlijk ongeveer in de gelijkaardige perisfeer van dezelfde krachtige muziek. Gatto Barbieri hier live in New York, zonder hoes, maar wel nog in prima staat de plaats. Tijd voor een onverbloemd feestje. Ter afsluiting bijna van deze weer al 2 uur lang durende communie. Gatto Barbieri.

Applaus voor Gatto Barbieri. Er is nog enkele minuten over. Ik kwam net niet uit, maar het is perfect om deze nieuwe single op jullie los te laten. Ook een nieuwe uitgave die heel binnenkort uitkomt op Klankhaven Records. Dat is Thor Harris en Bonner Kramer van Kramer Shimmy Disc Records. Ook nog bij de Butthole Surfers gespeeld, etc. etc. Twee figuren wiens Wikipedia-pagina's toch wel de moeite waard zijn om te lezen voor het slapen gaan. Wel, die twee samen zijn een nieuw duo en gaan een plaat uitbrengen. Een eminent meesterwerkje, als u het mij vraagt. Dit is de eerste single ervan, Vertigo, van hun plaat getiteld simpelweg V, of V, for Peace. Vindt alle info op Bandcamp enzovoort enzoverder. Ook op Spotify, ja, ik mag het eigenlijk niet meer zeggen. Maar toch, u vindt het overal waar u het moet vinden. Geniet nog van deze laatste track en tot volgende week woensdag tussen 10 en 12 op Radio Centraal.

0: Het is 3 uur.
1: Ja.
0: Wat doet Bompa nu?
1: Zeg Jeroen, dat moet...
0: Ah nee, het is begonnen nu. Dag.
2: Wat doet Bompa nu?
3: Kiss my jazz. Tune in, drop out.

Het zal zowat het prille begin geweest zijn. Max Roach bij Howard McGee in 1949 en dit dan zijn grote doorbraak, 1953, met Parker en Gillespie.

52nd Street, Massey Hall 53. Daarna kon het voor Max Roach niet meer fout gaan. Hier is hij in 57 bij een losgeslagen Johnny Griffin.

Max Roach heeft met veel mensen samengespeeld, maar zijn 1955-1956 opnames met Clifford Brown zijn legendarisch. Hier zijn de twee samen in What Am I Here For?

Max Roach en Clifford Brown. Zet er ook nog Sonny Rollins bij en je hebt de perfecte line-up van mid-jaren 50. At Basin Street, New York City, the scene is clean.

Max Roach. Met Sonny Rollins op sax en Clifford Brown op trompet. De 25-jarige Clifford Brown zou 26 juni 1956 sterven in een stom verkeersongeval, onderweg naar een optreden in Chicago. Vervelend was de toekomst van de jazz niet meer wat die geweest was. Vier dagen eerder, 22 juni, in Hackensack, New Jersey, namen Rollins en Roach dit op met Tommy Flanagan op piano en Duff Watkins op bas. Blue 7. 11 minuten blues. Onverwacht gepast.

tweede helft van de jaren 50 was ook de periode dat Max Roach platen onder eigen naam begon uit te brengen. Dit is Max Roach Plus 4, 1956.

Geen woorden, maar daden. Deeds, not words was dat. Van Bill Lee, bassist, componist en vader van cineast Spike Lee. Door het Max Roach New Quintet in 1958, titelnummer van de gelijknamige LP. Max Roach slaagde er steeds weer in om jonge beloften aan te trekken. Hier waren dat de 23-jarige George Coleman op sax en vooral de toen nog prille 20-jarige Booker Little op trompet. Booker Little zou nog wel meer mooie dingen met Roach maken en uiteindelijk ook met Eric Dolphy. Maar ook hij bleef, meer nog dan Clifford Brown, jammer genoeg een belofte. Hij stierf op zijn 23 in 1961 aan nierinsufficiëntie. No justice in this life. 1960 dan dit. Max Roach met de broers Tommy en Stanley Turrentine. Met Julian Priester en Bobby Boswell. De groep heet weer gewoon Max Roach Quintet. Live in Lausanne, Zwitserland. In een uitgesponnen monkske. Bemsha Swing.

Terug naar de doorbraak van 1953 dan. Live in Massey Hall, Toronto. Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Bud Powell, Charles Mingus en Max Roach. Bob Till You Drop met Denzel Best's We.

En ook dit is Max Roach in 1958 met het Boston Percussion Ensemble, weer eens wat anders. Volgende week meer Max Roach, beloofd. Tot dan!

0: Radio Centraal, 106.7 MHz FM stereo, Centraal op DAB+, met digitale Radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Het hoogste aantal streams van alle streams bij onze host voor de Gebradersbaan zingt.
1: Yes.
0: Toch wel zeer bijzonder. En dit is het begin van het programma. Tadaa.

sítio.

Thank you.

Za to je centraal op Radio Centraal 106.7 FM. Het is woensdag. Het is 16 september.

0: Een goede avond, mijn beste vrienden en lieve vage kennissen. Alles goed, welkom bij Lokaal Metaal. Alles goed, Sam?
1: Alles goed, Christophe. Toch het meeste. En de rest is ook nog wel sava.
0: Uitstekend.
1: Ja.
0: U had het al door. Ik heb ik kan zeggen speciale gast, maar ik kan zelf zeggen een zeer speciale gast mee vanavond.
1: Ja, maar jij bent ook een speciale gast, hè?
0: Ja, maar dat weten ze allemaal wel.
1: Ja.
0: Voilà.
1: Ja.
0: Want wij gaan zelfs vrij experimenteel doen vanavond.
1: Allee, ja, het valt wel mee, maar ik heb er juist... Ik wou een plaat klaarleggen en ik kon niet goed zien wat een A en een B-kant was. Dus ik moest rap even vergelijken met YouTube.
0: Voilà.
1: Ja.
0: Dus wij gaan plaatjes opzetten vanavond.
1: Ja.
0: Dus je hebt nu vinyl 1 opstaan, dus dan gaan we vinyl 1 openzetten.
1: Ja.
0: En dan gaan we nog niet op play drukken, want we gaan eerst zeggen wat dat is.
1: Ah ja.
0: En waarom ja. Dat we dat zeggen?
1: Wel, we gaan beginnen met een nummer van de Noorse band Hella Rebellion. Die hebben ooit samen met Sons of Disaster op een rodeo show gestaan in de Music City. Misschien straks over de rodeo shows nog een woordje meer.
0: Nee, niet misschien zeker.
1: Zeker. Oké, beloofd.
0: Beloofd.
1: Ja. En dat was, ik vind dat zo vreemd dat zo verder buiten de radar is gebleven. Die band. Je vindt daar bijna niks meer van terug. Dat is ook zo ineens in alle stilte gestopt. Maar dat was wel fantastisch. En een beetje Kvelertak-vibes. Je gaat dat direct horen. Ik ga het opzetten.
0: Daar gaan we het opzetten.
1: All right.
0: En noemen ze?
1: Hella Rebellion, en het nummer is FYCC.
0: All right, enjoy.

0: Alright. Dat klonk inderdaad vrij Kvelertak-achtig.
1: Ja, ja.
0: Ik snap de invloed. Ik snap waarom je het gezegd hebt.
1: Ja, zo Kvelertak misschien nog een beetje meer zo... Ja, Turbo Negro en dat soort van dingen erdoor.
0: Oh ja. Zie, want wij zijn zelfs zo experimenteel dat wij zelfs vergeten zijn om te vertellen wat dat eerste nummer was dat wij hadden opgezet.
1: Ah ja, ja, ja. Dat zijn we helemaal vergeten voor degenen dat er toen al bij waren. Dat was Parasiet, mm-hmm. een samenwerking van Black Swarm, mijn laatste metalband. Dus ik heb nu ook nog wel een band, maar geen metalband niet meer. Samen met een aantal hiphoppers, de Halve Neuro, de Batteraaf en de Loco van de Straathonden. Dat was voor een project in een Trix dat de PC van Toxic Shock nog georganiseerd had ter ere van de... Hoeveelste verjaardag van dat nummer Walk This Way van Aerosmith samen met Run DMC? Ik denk toen de 30ste.
0: Ongemakkelijk.
1: Ja, en ondertussen is dat meer dan 10 jaar geleden, dus moet dringend die 40ste eigenlijk gevierd worden. Okay, en het blijft bij toch deze, stilletjes rond, dus stille hint, stille oproep.
0: Bij deze, ik denk dat de PC misschien wel aan het luisteren is. Bij deze PC, je weet wat je moet doen.
1: Ja, voilà. En je mag mij altijd bellen en ik zal zeker graag meehelpen ook, want ik wil ook gewoon dat dat gebeurt.
0: Oh ja. Het is ook echt steengooi nummer, hè. Walk This Way is gewoon fantastisch, hè.
1: Ja, voilà. Dus,
0: en je kunt daar zoveel mee doen.
1: Een van de plezantste avonden uit mijn leven, trouwens. Zo die een avond in een Trix.
0: Voor dat op te nemen,
1: Nee, dat we met al die collaboraties er gespeeld hebben.
0: Ah, ja, oké.
1: Okay. Ja. Iedereen heeft er zo dus toegewerkt voor die ene show. En dat was echt gewoon... Ja, voor iedereen de roep of eronder. En het was voor iedereen de roep.
0: Eigenlijk moeten wij nu gewerkt. Wij moeten niet de PC aanspreken, wij moeten de boekers van Trix aanspreken.
1: Ja, maar ik kan me wel voorstellen dat de PC nog wel graag betrokken wordt in de organisatie. Ja, nee,
0: uiteraard.
1: Ja, voilà.
0: Anders moeten de boekers van Trix de PC aanspreken en dan komt het wel naar u. Laten we het daarop houden.
1: Ah ja. Als het maar gebeurt. Hè?
0: Voilà.
1: Ja.
0: Ik zie hier dat het volgende plaatje ziet er al bloedrood uit.
1: Ja, klopt.
0: Dat klaar ligt.
1: Ja. Dat is, misschien moet ik het even nog iets over de rodeo-shows vertellen.
0: Uiteraard.
1: Dus ik heb gedurende etterlijke jaren in de Music City... maar het eerste jaar was er eigenlijk nog in de Campine op het eilandje shows georganiseerd. Dat waren eigenlijk de eerste shows die in de Music City ook plaatsvonden. Het is eigenlijk daardoor, mag ik dat wel op mijn naam schrijven,
0: een
1: venue geworden. Dat was...
0: Ere wie ere toekomt, hè? Ik bedoel...
1: Ja, voilà. En een van de bands die wij regelmatig te gast hadden uit Canada en ons heel nauw aan het hart lag en nog steeds ligt, is Trigger Effect. De zanger hebben we helaas weten te overlijden te komen een tiental jaar geleden op een nogal tragische manier. Mm-hmm. Als ik die plaatjes opzet, en dan doen we dat altijd wel. Dus ik vond dat ook wel gepast om dat vandaag ook te doen.
0: Dat snap ik.
1: Ja.
0: Want ook die rodeo-shows, je hebt die dan uiteindelijk ook naar buiten getrokken, hè? Wat was het, in Zoersel? Of... Nee, ja. Of was dat niet...
1: Nee, dat was niet dus het eerste jaar was dat te doen in de Campine. Mm-hmm. Dan denk ik dan nog met de kin. En dan ben ik verhuisd daarmee naar de Music City. Mm-hmm. Omdat de Campine stopte. Op een gegeven moment ze daar ook helemaal op het einde... hadden die nog zo'n drukke agenda dat ze ook ineens een dubbele booking hadden gedaan. Dus dat was ook een noodoplossing op een gegeven moment. Kan ik bij u een show doen? Dat ging dan... en de vibe zat meteen goed en we wisten van oké, hier blijven we gewoon. Allee, ja. Als het voor de Pigo was, maar dat was dan ook overtuigend zo. Dus daar hebben we dan nog jaren daar gedaan. En heel veel andere promotoren zijn ons daar achterna gegaan. En nu is dat zo'n beetje onze underground tempel.
0: Ja, 100%.
1: Ja.
0: Altijd, de mannen van veiligheid bijvoorbeeld komen hier nog langs.
1: Ja, die komen hier regelmatig. Blinkeld. En die doen ongelooflijk veel. Dat is fantastisch. Ik vind het prachtig om het te zien gebeuren.
0: Ja, zie je, voilà. Maar dan zullen we eens even luisteren naar uw Canadese vrienden.
1: Ja.
0: Heb je een naam van een nummer? Of?
1: Ja, dat is het nummer Escape from Planet Scorpion. Dat is een vrij lang nummer. Maar ik vind dat een heel bijzonder nummer. Met heel veel afwisseling en verschillende lagen.
0: Dus lieve mensen, gaat u een theetje maken? Gaat u een pintje pakken?
1: Wil jij er voor mij een pintje uit de ijskast pakken, Christophe?
0: Zal ik voor u een pintje uit de ijskast pakken?
1: Ik ben een cola.
0: Of een cola, het is goed.
1: Oké, here we go.
0: Lieve vrienden, enjoy.

0: Canadezen noemen ze dat.
1: Ja. Uit Montreal.
0: Montreal.
1: Ja. Klonk een beetje stofferig. Ik was ook vergeten de plaat af te kruisen.
0: Ja, maar dat is oké. Dat heb je met vinyl, hè?
1: Jawel, ja. Maar je, ermee, ja, je moet er eigenlijk aan denken om er even met een vodkje over te gaan. Of met zo'n viltje, zo, hè.
0: Ja, nee, dat is fijn.
1: Dus voilà, ik kan er beter op letten. Maar het is altijd te min. Ik houd de mensen die hier naar luisteren ook wel wat van die rauwe sound, hè.
0: Oh, maar ja, ik vind dat zo... Dat zo naar rauw is het, maar dat is zo, ik vind dat een gezellige sound.
1: Ja, zeker.
0: Dat, zo,
1: ja.
0: Dat je zo voelt van...
1: Ja.
0: Er heeft iemand achter gezeten. Er heeft iemand een benchpress moeten doen om dat te drukken en om dat te...
1: Ja, klopt.
0: Allee, ja.
1: Ja. Dus en dan in niet al te grote oplagen, dus dan kun je al eens een gewichtje bijsteken, hè.
0: Dat is het. Sessa.
1: Ja.
0: Goed, dan gaan we eens even zien wat dat je hierachter geplant hebt.
1: Ah, wel, ik dacht, nu we het er juist toch over de rodeo shows hadden, wou ik een nummerje opzetten van Millions of Them. Dat was namelijk de allereerste band die speelde op de allereerste rodeo show in, als ik mij niet vergis, augustus 2009.
0: Oké. Okay.
1: Ja, ik kan daar zo biedt wat meer over vertellen. Ik kon het eerst opzetten. Is dat goed?
0: Eerst opzetten en dan vertellen.
1: Want ik heb een link liggen ook naar het volgende leken.
0: Ah ja, zie je. Voilà, dat is goed.
1: Here we go.
0: All right, dat doen we.
1: Tot z'n biedt.
0: Tot z'n biedt.

0: Dat heb je met korte nummers, hè? Dat we, ja, dat ja, we kijken.
1: Korte nummers ondertussen zitten wij dat uit te leggen en dan
0: ja, ja, en dan zijn we aan het kijken van. Ja. Want we hebben

0: Dat was een band met de Riek Peters op zang. En de... wie was er allemaal bij?
1: Mensen.
0: Kevin Meilemans op gitaar.
1: Oké.
0: Okay. En de Hans van de Keibus op bas. En de Kevin, de gitarist, die kende misschien ook nog wel van Unleash the Fury en van Reply ook van vroeger. Die woont nu in Engeland, in Londen. En die heeft daar een band, Imaginary Dreamers. En op zaterdag 3 oktober komt de Kevin af met Imaginary Dreamers. Dan komt hij de Noordzee overgestoken, misschien met een boot. Meestal komen ze met een trein, maar wij toch als we naar Ginder gingen. Dus ik denk ook met een trein. En dan heeft hij zo zijn band bij en dan gaat hij daar spelen. En dan spelen er nog een aantal bands. Maar we gaan eerst iets opzetten van zijn band. Dus de gitarist van de juist, van Millions of Them, hoor je nu terug in een totaal ander project vanuit een totaal ander land.
1: Spannend.
0: Ja, en dat heet Imaginary Dreamers. En daarvan gaan we het nummer
1: emo.
0: Burn Your Clothes op zand opzetten.
1: Jij mocht gewoon op play. Jij mocht met de muis naar play gaan.
0: Ja, hier is de play-knop. En de schuif staat al open.
1: De schuif staat al open.
0: Here we go.

0: Voilà, ze.
1: Wacht, ik ga deze even naar beneden, want anders gaan de mensen al het volgende teken houden.
2: Dat is niet de bedoeling.
1: Dat is niet de bedoeling. Dus, je hebt deze band, komt een... Wat was het, een derde?
2: Ja, zaterdag 3 oktober in de Music City. En ik ga dat gewoon nog eens... Gewoon een radioshow noemen. Ik kan ook gewoon dezelfde elementen van de radioshow van vroeger terug laten komen. Dat komt eigenlijk gewoon erop neer dat ik geen inkomen ga vragen, maar wel tijdens elke show gaan rondgaan voor een vrije bijdrage. Mm-hmm. Zodat rijk en arm iedereen
1: zijn eigen
2: niemand ongeremd is om tot daar te komen.
1: Ja. Cessa.
2: Ja.
1: Goed, maar jij hebt daar ook een headliner staan?
2: Ja, misschien wil ik eerst even iets vertellen over de twee openers.
1: Ah, uiteraard, ja. doen.
2: We starten met stevige rock and roll, twee bands. Het Antwerpen / De Kempen. We starten met Silver Virgin. Om daarna genadeloos onmiddellijk al over te gaan in... Provocader. Die hebben trouwens de zondag van Shockfestival dit jaar op de mainstage mogen openen.
1: Mooi.
2: Ja, dat is heel mooi. Dat zijn nog piepjonge gasten, 19, 20 jaar. Dus die gaan tweede spelen. Dan hebben we Imaginary Dreamers, hetgeen dat we er juist hebben beluisterd. En als headliner hebben we niemand minder dan Boy.
1: Wat ook iets totaal anders is.
2: Iets totaal anders, maar daar rockte ook wel een pak, hè?
1: Ja, en ik ben daar ook een beetje aan het antwoorden, want Boy staat volgend jaar ook op mijn verjaardag.
2: Ja, maar misschien moet je dat nog niet zeggen, want dan gaan de mensen...
1: Tuurlijk mag ik dat al
2: zeggen. Nu zoiets van, ja, maar ja, als we nu, het komt niet zo goed uit, we kunnen binnenkort terugkomen.
1: Lieve mensen, ga minstens 2 keer naar Boy kijken.
2: Ja, vind ik wel, ja.
1: Godverdomme, jongen, wat van een band is dat?
2: Ja, voilà, en die, vooral die bekend van die nieuwe plaat.
1: Oh, die is zo goed.
2: Ja. Ik stel voor dat we daar gewoon nog even eentje van opzetten.
1: Dat vind ik goed. Dan mag jij op play drukken.
2: Het is misschien een metalprogramma, maar het is...
1: Ja, nee. Boy...
2: Boy moet
1: fucking rock and roll. Voilà. Wacht, moet wel even de schuif openzetten.
2: Ja, en dan moet ik play drukken.
1: Even de juiste play opzetten.
2: De juiste
1: doe
2: play,
1: maar.
2: Ja. En wel bepaald is dat bij het nummer Venus.
1: Yes. Doe maar. Enjoy.

0: En voilà, c'est boy. De 3 oktober? Juist, hè?
1: 3 oktober, ja.
0: 3 oktober, ah wel, een 3 oktober. Dat is toch hetzelfde? 3 of 3e?
1: Ja, ja, ik ontkende ook niet wat je zei.
0: Ah ja, nee, oké, okay, ja. Nee, maar ça va. In de Music City. En we komen met Nood. Ik ga de Sam even laten kiezen wat dat zijn volgende nummer is.
1: Ah ja.
0: Ah, ah ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Ah ja. Gaat ervoor. Dan ga ik nog eventjes semi-promotie maken voor een event. Dat deze zaterdag in de Sint-Amanduskerk zijn eigen voordoet. Dus dat is die kerk zo op het noord. Dat is eigenlijk een schoon kerk. Ik vind dat een schoon kerk. Waar dat je ook vroeger kon daar zo bij gaan checken en zo. En daar hebben dit weekend komen daar een paar bands die dat Dungeon Synth komt spelen. Dungeon Synth, wat is dat? Je moet gewoon denken, je zet de Lord of the Rings aan het lezen en er is een dude achter je synthesizer aan het spelen. Is dat de waarheid? Is dat niet de waarheid? Evengoed. Het kost u €20. Er komen 4 bands. Portcullis, Sergost, Dragon Keep en Hole Dweller. En we gaan even luisteren naar Hole Dweller. Ik moest wel even kiezen, want het is inderdaad echt super Lord of the Rings-achtig. En ik heb gewoon het nummer gekozen waar het woord halflings in voorkomt. Dus geniet even mee van Hole Dweller. Als ik het opkrijg. The hospitality is even as near as that of the halflings.

0: voilà, zij, voor fans van The Lord of the Rings, of The Hobbit en Narnia en... Wat is er normaal? Trouwens, ik ben nu naar de boeken van Narnia aan het luisteren. Die zijn verbazingwekkend goed. Films, boeken, keigoed. Maar goed, we gaan terug eventjes luisteren wat dat Sam te zeggen heeft.
1: Ja, wel, ik had dus nog wel wat platen bij. En ik was er juist sowieso aan het kijken van wat gaan we ze bieden nog draaien in het kwartier dat we nog hebben. En ik had onder andere een plaat bij van de band Marginal. Want dat vond ik, nou, ik zeg het lang geleden hè, dat we het nog over Marginal hadden gehad.
0: Vind ik wel kei marginaal van u.
1: Dat ik dat vergeten was, hè.
0: Oh ja?
1: Ja, ja, wel. Dus we gaan er eentje opzetten van Marginal. Ik heb de plaat The Venom bij. Voor de mensen dat zich niet meer herinneren, of er nog niet bij waren toen dat Marginal iets was. Hè, dat was een band die ook zo wat samengesteld was uit mijn leden, die ook al wel wat bekendheid in onze underground scene hadden bereikt met bands zoals...
0: Met Antwerpse, wil dan zeggen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja.
1: Leden van Shurim bijvoorbeeld, maar ook van Aguardente was dat toen nog. Barg bestond nog niet, volgens mij. Of is een beetje gelijktijdig met Marginal gestart, dat weet ik niet.
0: Jij kent het beter als ik.
1: Ik denk dat Marginal er al voor Bark was. Dus dat is met de Martin, dat nu ook bijvoorbeeld bij Destruction speelt. De Rui, met een maat die ondertussen terug in Portugal woont. De Jollen en de Beuk van Shurim in der tijd. Tegenwoordig van Works of the Flesh. En de Steven, die dat... Ja, die heeft daar ook in al die bands wat heeft gespeeld. Maar nu weet ik niet goed waar dat hij nog bij drumt. Maar fantastisch, een drummer. Fantastische band. Zoals Crust Grind. Zou perfect passen op het fantastische Obscene Extreme Festival. Waar ik heel graag naartoe ga in Tsjechië. Maar heeft er denk ik wel nooit gespeeld. Maar ja, het is wel jammer eigenlijk dat het er nooit heeft gespeeld. Dat is gewoon, dat ligt gewoon volledig in de lijn van wat je daar te horen krijgt. En dan ja, van het betere soort. Ik kan het nummer The Headless Chicken opzetten.
0: Kei goed titel.
1: Goed hè? Here we go.

0: Voilà, hè.
1: Marginaal.
0: Dat is toch zalig dat zoiets uit Antwerpen kan komen.
1: Ja, hè.
0: Dat je zo niet keihard moet gaan zoeken, maar dat je gewoon drie straten verder moet gaan. En de Jolle die je woont daar, en zegt van, hé, hey, Jolle, heb jij nog iets goed gedaan? En de Jolle zegt, ja, oh, deze.
1: Ja, goh, en het wordt toch helemaal beter dat je zelfs je tweede living deelt met elkaar.
0: Ah ja.
1: Ja.
0: Dus, echt, ik moet de pie echt eens naar hier krijgen eigenlijk.
1: Ah wel, ja, dat moet iets doen. Ja.
0: Eigenlijk moet ik de pie naar hier krijgen. Pie, bij deze. Ik moet u naar hier krijgen. Nee, ik kan dat niet op die manier zeggen, want dan komt hij sowieso niet.
1: Moet ik het vragen?
0: Ja, jij moet het vragen.
1: Ah wel, ik zal doen dat ik hem zie.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar ik zie die toch van de week.
1: Ah ja, dat moet wel, voilà, dan moeten we dan niet te verlegen zijn. Hè,
0: nee, dat is waar. Ja. Ja, maar de piek kent mij goed genoeg. Allee, voilà. Wij kennen elkaar goed genoeg. Maar goed, jij hebt iets klaargezet.
1: Ja, misschien kan ik die alle twee ineens achter elkaar dragen, want ik zie dat we nog 10 minuten hebben.
0: Ja, dat is goed.
1: Dan gaan we misschien niet meer lullen tussenin.
0: Oké.
1: Okay. Ik wil starten met iets van Dooptroon.
0: Ja.
1: Ook jarenlang regelmatig op de radioshow geweest. Een band waar we heel fier op zijn dat ze dat regelmatig gedaan hebben.
0: Mm-hmm.
1: De zanger, gitarist, de Vincent, die een heeft ook nog heel lang daarna eigenlijk standaard om op te treden, een beetje gelijk de Stefan van Psychonaut, een radio shirt gedragen. Dus dat is...
0: Ik heb die van de jaren nog gezien met de radio shirt.
1: Ja, jawel.
0: Ja,
1: dat doet ons veel deugd natuurlijk.
0: Uiteraard.
1: En de Vincent van Dooptroon, die deed dat ook.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Dus voilà, ik kan er een van Dooptroon opzetten. En dan, om af te sluiten, eentje speciaal voor de P van de plaat van Black Mountain. Want die stond eigenlijk altijd op toen we de dag na de radio show de Music City aan het opkuisen waren.
0: Ja.
1: Dus dat was ook altijd zo, ja, om de boel af te sluiten.
0: Oké.
1: Okay. Dus kijk, voilà. Eerst
0: okay, maar dan ga ik al afscheid nemen van de mensen aan het luisteren zijn.
1: Ja, voilà.
0: Merci iedereen. Merci Sam. Dat
1: graag
0: wat...
1: gedaan. Merci. Je hebt mij uitgenodigd.
0: Ja, maar je bent nog altijd eens een keer welkom, hè, als je dat nog eens wilt doen.
1: Graag. Wat denk je van 1 keer per jaar?
0: Oh ja, 1 keer per jaar is goed. Dat is goed. Als je zo nog eens iets organiseert of zo, dat is goed.
1: Alright, merci.
0: En jullie, mijn beste vrienden, lieve Varkens, en merci voor te luisteren. We gaan inderdaad eerst naar Dooptroon. En daarna...
1: Ja.
0: Naar, nou, welk noem het?
1: Hooked.
0: Hooked. En daarna...
1: En daarna Black Mountain, iets van... De Wilderness Hardplay.
0: Alright. En volgende week ben ik hier met een Baptist. U kent die misschien ook wel als de baas van de kids. Tot volgende week. Bye bye.
1: Bye bye. In the world of blackness, there are no days, no nights, no seasons, only endless existence. And a being whose only thought since the beginning of time is his ravenous desire to feed.

Voilà, ooit heel lang geleden nog live gezien deze Jesus Couldn't Drum. En dat was ergens in een klein obscuur zaaltje in Capelle, dacht ik. Jesus Couldn't Drum komt uit die gelijknamige LP uit 1988 en Beat the Dog. Voilà, goedemorgen. U luistert naar Radio Cafard hier op Radio Centraal elke zondag van 11 tot 12. Goedemorgen.

die Uncarved Block LP van The Flux of Pink Indians uit 1986. Nothing Is Not Done, een van de eerste LP's op het One Little Indian label voor mezelf. Flux of Pink Indians, Uncarved Block.

Voilà, dit is Radio Cafard op Radio Centraal elke zondag van 11 tot 12. Het is zondag 20 september. Goedemorgen. De Burkina-beest Koulibaly Tidjani en zijn orkest Dafa Star en de Bobo Dialasso. Den Wolo. We zijn vertrokken voor een uurtje.

Maar die triple LP, die triple LP op Numero Group, numero 55, 55, deze Tidjani, Koulibaly Tidjani, de Burkina B met zijn orkest, de Tafra Star, de Bobo Dioulasso. Een geweldig mooie, of een goede triple LP van Bobo Yeye en die Belle Époque in Upper Volta. Nog een nummer uit deze triple LP is van Volta Jazz. Volta Jazz, de Were Were Manier, ook uit die Upper Volta, dus het vroegere, of nu is dat Burkina Faso. Volta Jazz.

Idrissa Koné, Idrissa Koné in zijn Volta Jazz van de LP Bobo Yeye Belle Époque in Upper Volta. Very, very manier. Die Volta Jazz op die triple LP. Op naar Bamako, Mali. Deze Aloufane en de Miria. Oud-lied van de Super Jatta. Band de Mali, het geweldig mooie Miria Aloufane.

tot zover. Afrika, West-Afrika met Alou Fané. Daar eindigen we met Miria. Komt uit die geweldig goede CD. Kamalan Goni, Dozon Goni. Eddie Palmieri. Svenjo, 1989. Dit is de Azul.

Azucar Eddie Palmieri komt uit zijn Sueño LP in 1989. El Gran Combo de Puerto Rico. Baila sin aling.

Je vraagt Boogaloo, je krijgt Boogaloo. Dat is het motto van El Gran Combo de Puerto Rico. Baila, sing, singaling. En daarvoor Eddie Palmieri en zijn Azucar uit de LP Sueño uit 1989.

Nog eentje uit die contraille. Dit is Piet Rodriguez en zijn LP. Oh, that's nice. Origineel uit 1967. Oh, that's nice. Piet Rodriguez.

Is het een boogaloo of is het een descarga, deze LP? Oh, that's nice, van Pete Rodriguez. Ay, que bueno, uit 1967. Wauw, boogaloos of descargas, allemaal goed. Oh, that's nice.

Michel Nerpla et les Muppet Show avec Michel Nerpla et son LP Success en vacances. Zoek uit 1978. Dit zijn de last tapes 1980 van Abdou El Omari en de Alash Yajouni. Een LP uit 2025.

muziek uit Marokko met deze Abdou El Omari. Komt uit zijn LP Last Tapes 1980. Vorig jaar uitgekomen op Borden Bad Records. Assala Youssef en de Wa Eyani.

Dabke Music van Asala Youssef, ofwel haar echte naam Asala Nasri, komt uit een van haar cassettes, Wa Eani. En daarvoor de Marokkaanse muzikant Abdou El Omari in The Last Tape, 1980. Dit is The Crack of Dawn van Bahar Mohavid. Dit was ook Radio Kafar voor 20 september. Volgende week zijn we er uiteraard weer. Tot volgende week. Dag. Geniet nog van de twee volgende plaatjes.

Radio Centraal op zondagmiddag tussen 12 en 2. Dit is Radio Centraal. Vandaag geen Dirk en ook geen jetlag. Die was er vorige week wel. En we gaan gewoon verder met wat we vorige week en de weken ervoor mee bezig waren, namelijk onze screenshots. Dus elke keer als wij iets goed horen op onze gsm of tablet of zo, dan nemen we daar een fotootje van. Een afbeelding, schermafbeelding dus. En dat zijn altijd goede nummers. Dus de overschot hoeft daarvoor niet slecht te zijn. En vandaag dus de overschot tussen 2 en tussen 12 en 2. En vanavond is het ook Zetpil. En dan krijgt u de overschot van de overschot tussen 9 en 10 vlak na Warentaal en vlak voor de galerij. Maar eerst beginnen we, zoals we steeds doen, beginnen we met de dode van de week. Dat is deze week Catherine Ringer, zangeres van Le Rita Mitsuko. De man was al dood en nu dus ook Catherine Ringer. Ik heb van haar niet zo heel veel, maar dit is een nummertje van Le Rita Mitsuko, genaamd C'est comme ça, gezongen door Paula. En Paula is dan weer het alter ego van Elke Brauweiler. En zij zingt perfect als Duitse in het Frans. En dit komt uit Zoe Jetzt.

C'est comme ça van Lerita Mitsouko, hier door Paula, oftewel Elke Brauweiler, die onder haar eigen naam, Elke Brauweiler, een full cd had uitgebracht met allerlei covertjes, Franse covers, maar ook dus als Paula zong zij af en toe naast het Duits ook in het Frans en dan coverde ze bijvoorbeeld hier Lerita Mitsouko. En dit is Lerita Mitsouko zelf, Don't Forget the Night.

voilà, ik zit Catherine Ringer van Lerita Mitsuko. Hebben we ze allebei gehad. Zo, we gaan verder met waar we mee gingen stoppen vorige week. Zijn de screenshots en dit is Percy Faith. Jawel, met crunchy granola suite. Het kan alleen maar kwalitatief bergop gaan richting 2 uur.

0: Radio Veronica, als ik me niet vergis. Crunchy granola suite, mijn collectie blijft mezelf ook verbazen, want toen ik het opzocht, dan bleek dat dit nummer eigenlijk van Neil Diamond was. Heeft heel wat hits geschreven die vooral door anderen als hit waren dan kregen naast Neil Diamond. Dus. Dit was een singeltje uit 1974 van Percy Faith, en op de B-zijde stond dan zijn versie van Enter the Dragon, de film waar Bruce Lee mee bekend geworden is. Maar het nummer zelf, dus geschreven door Neil Diamond, heeft dat ergens begin jaren 70 geschreven, toen hij in L.A. kwam wonen en zag dat daar heel wat macrobiotisch gezonde voeding werd verbruikt en gebruikt, en had daar dan een crunchy granola suite voor geschreven voor al de hipsters die daar dus mee bezig waren. Maar goed, ik had gezegd, we gaan de kwaliteit naar omhoog trekken, en dat doen we met de Hong Kong Syndicate, een singeltje uit 1982 met wat Ronald Reagan in Berlin blijft toch Berlin.
1: There can be no doubt. Berlin blijft toch Berlin. Berlin blijft toch Berlin.
0: Berlin. Vandaag dus in Centraal. Wat singeltjes en muziek die ik afgelopen maanden gehoord heb op in mijn hoofdtelefoon. En daar heb ik dan screenshots van gemaakt van degenen die zijn blijven hangen. En die krijgt u nu tot 2 uur te horen. En aangezien ik hier alleen ben, gaan we die muziekjes ook volledig spelen. Uit 82, dus deze Hong Kong Syndicate.
2: Germany, you are not alone.

Het beste Duits van Ronald Reagan, Berlin blijft toch Berlin, van Hong Kong Syndicate uit 1982. En we blijven in Duitsland. We gaan van Berlijn naar Düsseldorf. En dat doen we niet met Kraftwerk, maar wel met een punkgroepje genaamd Mal. Maar in dit geval is het geen punk. Een nummertje uit 1979.

speelde muziek zoals die ook in mijn hoofd zich afspeelt uit mijn telefoon, namelijk alfabetisch, dus daar zit niet echt een lijn in de stijl of de soort muziek, want u hoorde net hier voor Casablanca van Maal uit Duitsland, uit Düsseldorf, dus een singeltje uit 79. De B-zijde was dat van de A-zijde. Meestal is dat zo. En dan is de A-zijde Clever and Smart en die komt straks ook nog terug. Want ondertussen zijn we in Corsica beland met een zesvoudig cd'tje, een doosje met zes cd's, Okora. Een label dat zich specialiseert in wereldmuziek. En die zes cd-box omvat dan Le Monde, de muziek traditionnelle. En daaruit een stukje muziek uit Corsica, gespeeld op de zither, een soort van bouzouki, maar dan uit de Renaissance. Nog steeds in, dus blijkbaar, op Corsica. En we gaan verder met Toon Brucket. Toon Brucket heeft in 2019 een plaat uitgebracht. Die is ter sprake gekomen in het programma Zetpil Masters of Folk toen die uitkwam. En nu speel ik hem nog eens een stukje eruit. Chain Rule Formula.

Tegenwoordig komt er cocaïne uit Colombia. Maar dan wel in zeep verpakt. Ze zijn toch beter in het maken van muziek. De Colombianen, dit waren Los Piranhas uit 2011 van hun eerste LP-CD die verscheen, Tomatu Jabón Capat. Daaruit Champeta de la Corrupción y la Desgana. Stevige cumbia was dat. En we gaan naar Tsjechië, Tsjechoslowakije, met The Blue Effect, een groepje dat een soort van krautrock maakt. Het is dan ook verschenen op een krautrock compilatie in 1973. En dit is Clara van The Blue Effect uit Tsjechië, dus Tsjechoslowakije toen.

zelf niet op hun eigen platen hadden gezet, maar dat kwam dan op een verzameling terecht in 1973 op een label, een Duits label in de DDR. En uiteindelijk is dat dan toch verschenen ook op een cd'tje, Ostkraut, volume 1, denk ik, of volume 2, zo is het, volume 2. Er zijn twee deeltjes van Ostkraut op het Bear Family Records. Een aanrader voor mensen die houden van krautrock. Dat is dan de krautrock van voornamelijk Oost-Duitsland, maar dus ook van een aantal andere mensen van groepen van achter die muur. En trouwens, de gewone krautrock is uiteraard ook interessant. Het zijn vier dubbel cd's met krautrock die dan ook per regio in Duitsland werd verzameld op Bear Family Records. Onthoudt u of hebt u onthouden het groepje uit Düsseldorf van daarnet? Het groepje heette Maal en we spelen daar de B-zijde genaamd Casablanca. En de A-zijde was Clever and Smart. En ook die had ik blijkbaar aangeklikt en een screenshot van gemaakt.

Dat was Damon Lux en zijn Black Monument Ensemble op een plaats When Future Unfolds uit 2019 op een zeer interessant label uit Chicago, International Anthem. Altijd een goed label, of toch goed om iets op te ontdekken. En daaruit The Colors That You Bring. Van Chicago naar Noorwegen. En Data Rock, een Noorse band die hun naam hebben afgeleid van het Datamaskin. Datamaskin is een computer. En ze hebben dan ook een plaat uitgebracht. Computer Camp Love in 2003. En dit is de titeltrack. De volgende drie zijn met computers. Computer Camp Love, straks Computer Liebe en Computer Staat komt er ook nog aan.

vooruitziend zoals ze waren. We leven in computerstaat van Abwärts, die ik vooral kende van Beirut Holiday Inn, maar deze computerstaat kwam uit 1980 en was hun debuut. En daarvoor kreeg je nog twee computers, de computer Liebe, die module spielen verhoekt van Passo Doble uit 1984. En uit Noorwegen was er ook nog de computer Camp Love. We gaan de hele wereld rond, want dit komt uit de Filipijnen. Het is te zeggen, expats uit de Filipijnen, Electric Kulintang, uit hun LPCD Dialects uit 2006, is dit Cotabato City.

Crash Course in Science op hun best in 1981. Kwam deze Signals from Pier 13 uit en daaruit de Crashing Song. Het volgende nummer ga ik me niet aanwagen om uit te spreken. Te veel medeklinkers, te veel ypsilonnen. Ik ga me misschien wel wagen aan de naam van de groep Ir Atgifodiat. Ze komen uit Wales en hebben een singeltje uitgebracht in 1974. Ik heb dat singeltje niet. Ik heb gewoon een cd'tje en dat bevat allemaal Welsh Rare Beat. En waarom is dat zo? Omdat de titel van de cd ook zo is. Welsh Rare Beats.

Ik weet niet of Bryan Adams dit nummer ooit gehoord heeft, maar dit is de originele lick, dus wel degelijk een Turks-Denisch stuk. Ik ga me niet wagen aan de uitspraak van de uitvoerder, maar het was niet de originele versie. Het is een traditional in Turkije en het nummer zelf is in 1973 opnieuw uitgebracht in een herwerkte versie door Edip Akbayram en daarop had deze Turk zich ook geïnspireerd, want het is eigenlijk ook in datzelfde jaar verschenen. Laat ons het origineel, de originele eerste of coverversie van dat traditional spelen, uitgevoerd door Edip Akbayram.

De wonderbaarlijke wereld van Wonderwall van George Harrison in 1968, denk ik. En daaruit een dream scene. We gaan van George Harrison's Wonderwall naar Ivoorkust. Chico, Chikaya en Lolita met Le Retour des Avades, de Ponton Label en daaruit Janot.

Jano van Chico, Chicaya en Lolo Lolita uit 1981 uit Ivoorkust. En dit is het Portico Quartet met Line. En dat komt uit hun eerste plaat die verscheen op Real World in 2010, Isla.

Een soort van minimal jazz portico quartet met Line uit Isla 2010. De eerste release die ze uitbrachten op Real World Records van Peter Gabriel. En dit is A Number of Names met Charivari. De B-zijde is de instrumentale uit 81.

Dagenshow van de vrijwillige Selbstcontrole of FSK uit 1981. Ze maken nog steeds muziek, maar die lijkt in de verste verte niet meer op hetgeen wat zij toen maakten. En dit is Vapona Not Glue van Aksak Maboul uit Onze Danse pour combattre la migraine uit

Vanavond dus een verderzetting van dit programma tussen 9 en 10 in Zetpil. Met muziek van onder andere Electric Sandwich, dus nog wat krautrock erbovenop. En muziek van Antiloper, muziek van Evan Arset, Billy Coppen. En er zijn ook nog wat monniken uit Tibet die ook iets gaan doen. Net zoals Godly en Cream, hun debuut uit 1977 zal er ook muziek zijn. En volgende week dan zijn wij terug compleet. Dan is Dirk terug van de westkust van Frankrijk. Dit is Vibrations from the Serengeti 2 van Africans with Mainframes, te vinden op een compilatie op Soul Jazz Records, denk ik. Sounds of the Universe, dat verscheen in 2015. In 1978 verscheen Chronolyse van Richard Pignas, die zich ook bezighield met dit soort van muziek, elektronische muziek met sequencers en alles erop en eraan. Ik heb vorig jaar, denk ik, zijn volledige collectie opnieuw gekocht in de uitverkoop. Dat is allemaal herverschenen op het Bureau B-label. En dit is een stukje muziek uit Chronolyse om deze centraal mee te beëindigen. Tot volgende week, dan zijn wij compleet met alles erop en eraan, zoals een cover van de week en een aanschaf van de week. Niet dat die deze week er niet was, maar die werd gewoon niet gedraaid. Tot straks, tussen 9 en 10, na Warentaal en voor de galerij, is er Zetpil.

Goedemiddag, iets na tweeën weer tijd voor Back to Base Reggae Matinee op Radio Centraal 106.7 Megavibes. Vandaag met Don Wacky en straks een stukje Crucial P met Old School Style. Maar ik heb al nieuwe dingen meegebracht en je hoort al deze prachtige ritme op de achtergrond. Down in Jamaica, de track van Culture uit 1979 alweer te vinden op hun album Kumbolo. En dat is nog eens opnieuw uitgebracht door Irie Eyes. Zij hadden hem al eens gereedited in 2017, maar nu is hem nog eens opnieuw gedaan met een aantal extra versions erbij op een One Rhythm album. En uiteraard, de tracks zijn weer gedaan door Mafia en Fluxie en deze nieuwe dub is ook wel very nice. Maar we gaan de vocals laten komen. Eerst King Lorenzo met

As we enter King Lorenzo met your show Some Love, indeed, voor de verandering zeker doen. En de andere kant van Conrad Crystal, hij is inmiddels overleden dit jaar op 17 juni op zijn 61ste. Maar hij met zijn duo maat Sugar Roy zijn onvergetelijk geworden met al hun releases. En ze staan hier ook op deze Down in Jamaica Rhythm met The

0: Down in Jamaica, Rhythm of Idy Ides, en op datzelfde label is deze tune ook uitgekomen. Jesse Dick samen met Mystical Man en met Back to the Roots van het gelijknamige album van Mystical Man, dus ook op het Idy Ides label in de Skankman Studios opgenomen. En nog meer standaard tunes, de volgende is Perfidia, dat is eigenlijk een nummer uit 1939, gemaakt door de Mexicaan Alberto Dominguez, ondertussen dus long time ago, maar Chaka Dumas heeft het ook opnieuw gedaan hier samen met Chabel in Perfidia.
1: This is a profound violation of trust. Pain, shock and confusion. Judge.

Ja, ontelbare versies zijn er al door de loop der jaren uitgebracht. En hier die zoontje met Aisha Bell en ook Chaka Demers. Je kent van Chaka Demers en Pliers en hun grote hit Murder, She Wrote. Hij bestaat nog steeds en brengt dus deze nieuwe uit op het Bright Star label. En dan verder met Anaya Roots Levi. Zij woont in Zweden, maar ze is naar Costa Rica getrokken, want daar woont Costa Rebel. En daar hebben ze deze single opgenomen, Stronger, op de Satisfaction Rhythm.

Straight from Sweden, Nayaya, Roots, Levi en Costa, Rebel met The Stronger. En dan over naar enkele nieuwe albums. Queen Afrika uit Jamaica heeft een nieuwe plaat opgenomen. Die heet A Breed of Life. Op het New Rush label, samengewerkt ook met Tufkong. En daaruit deze Change the World.

With Love willen we dat ook eens doen, maar je zegt het. Queen Ivetica, dat op haar laatste album Breath of Life op het No Rush label. En nog een andere nieuwe plaat is uitgekomen van Kabaka Pyramid, die heet Rebel Music, de Lyrics Tape. En daaruit deze Rotation.

Rotation, Cap Back, Happy Rewind uit zijn nieuwe album Rebel Music, zeer stevige plaat. En de laatste voor mij is van Sonji met Rescue Me. Daarna is het tijd voor Crucial P en zijn selectie, maar eerst in deze dus. Sonji, Rescue Me.

0: Rescue Me, Sonji, op het VR record label uitgebracht. En meneer is weer mijn laatste voor vandaag. Maar Crucial P is weer in zijn platenkast gedoken.
1: Ja, in een van de platenkastjes. Ja. En ik heb weer geopteerd voor een 10-inch selectie. Ik had de vorige maal, dat ik hier was ook een 10-inch selectie bij.
0: Ja,
1: en ik dacht, waarom geen deel 2 ervan maken? En ik heb een selectie gemaakt van een 9 à 10-tal. We zullen wel zien wat de tijd ons brengt om te presenteren vandaag. En als eerste het legendarische label Coxon van Coxon Dot Studio One Records. Maar hier het dochterlabel van de Studio One Records, het Music Lab label. Hij opereerde toen Coxon Dot in New York zat en daar opnam en platen uitbracht. Heeft hij wel wat gereleased op 10-inch op het Music Lab, Lab label. En dat zijn beautytjes allemaal. Stuk voor stuk. Dus hij werkte samen met onder andere deze groep, de JT's. Come to me.

Zoals ik reeds zei, wat een beauty toch, die 10-inch op het Music Lab label van Cox & Dot eigenlijk. Ja, dezelfde sound als Studio One en van het Music Lab label over naar Winston McEnough. Zijn bijnaam is wel The Electric Dread en hij maakt sinds jaar en dag deel uit van het collectief Ina the Yard. Dit is een oude 10-inch dat ik opgesnord heb en hij stond verkeerdelijk afgedrukt als een nummer van Earl 16, maar bij nader toezicht hebben we wat opzoeking gedaan. Het blijkt Winston McEnough te zijn met deze Malcolm X.

Winston Macken of the Electric Dread, nummer uit de jaren 70, het jaar toch moet ik u schuldig blijven. Malcolm X noemt dat. En van Winston Macken over naar Jazz Stitch. Ken je Jazz Stitch nog? De man overleed reeds in 2019. Jammer genoeg. Hij werd vooral in de jaren 70 bekend op de sound system Tipper Tone en Black Harmony. Hij werkte veel samen met onder andere Bunny Stryker Lee. En daarvan komt deze track. Rock'em off in style. Jazz Stitch.

Jazz Stitch met Ragamuffin Style, productie van Bunny Lee. En zoals ik reeds zei, Jazz Stitch heeft een geweldige carrière achter de rug. En de laatste jaren van zijn actieve carrière was hij vooral werkzaam voor het youth promotion label van Sugar Minot. Hij heeft ook nog een andere klassieker gemaakt in 1976, No Dread Can Dead, want er werd er toen een aanslag op zijn leven gepleegd die hij gelukkig overleefd heeft. Jazz Stitch, toch wel een grote naam in het DJ-gebeuren. Hij heeft ook samengewerkt met Yabby U en die ligt nu klaar, Yabby U op 10-inch Rally Dub.

misschien niet direct herkenbaar voor de reggae-liefhebber, maar dit was wel degelijk Errol Holt, a.k.a. Flabba Holt, een levende legende. En de legendarische bassist van The Roots Radix. En man was vroeger ook nog lid van een vocale groep die zich de Marwills noemde. Dit was African Train uit 76, als ik me niet vergis. Productie van niemand minder dan Niney, The Observer. En van Niney, The Observer, zijn label, over naar het legendarische Channel One label. Zoals ik er straks reeds zei, die 10-inch van Music Lab, Studio One, zijn hebben dinges, maar ook die Hitbound 10-inch, gereleased door Channel One, dat zijn ook hebben dinges. En dit is een van die obscure zangers daarop, Vincent March, Don't Cry.

Wauw, toch wel een mooi nummer van Vincent March, 10 inch op het Hitbound Channel One label. En het droevige nieuws bereikte ons 2 weken geleden dat de resterende muren van het legendarische gebouw van Channel One op Maxfield Avenue, dat die volledig gesloopt zijn. Toch wel jammer eigenlijk. Er had van alles mee kunnen gebeuren, maar het heeft niet mogen zijn. We blijven bij Channel One, 10 inch Hitbound. Pat Anthony and the Black Man's World.

Geweldig toch, die Channel One Sound, Channel One Studios, opgericht in 1873 door de fameuze Ho-Kim broers Jojo, Kenneth, Paulie en Ernest, waarvan alleen nog Jojo Ho-Kim in leven is. Legendarisch toch wel. En die andere legendarische figuur, King Jammies, die mag er ook wezen, want die zijn catalog die overstijgt misschien nog wel die van de Channel One catalog. Hier is, of beter zijn, de Mighty Rudos. Dat is een vocaal trio. Jammies werkt niet zoveel met vocale groepen. The Travelers, Black Uhuru, Black Crucial en deze Mighty Rudo met een 10-inch Ain't No House.

0: Ja, Mighty Rudo en Ain't No House. Ik vind dat wel een geweldig nummer. Black Crucial is ook in diezelfde trant. En in de jaren 70 werkte Jammies ook samen met The Travelers en Black Rudo. En ik had er nog eentje klaar liggen, maar wegens tijdsgebrek zal het voor een volgende keer zijn. Ik ga niet zeggen welke het
1: inderdaad.
2: Maar we denken toch maar weer al eens Crucial People voor zijn fijne selectie van 10-inch plaatjes. En daarvoor had ik ook het een en het ander meegebracht van de nieuwere stijlen. Voor de rest was dit dus weer Back to Base Reggae Matinee op Radio Centraal 106.7 Megavibes. Volgende week zal Dubwave eens aan de beurt zijn. En dan zien we verder nog wel. Ik zeg al peace, love, respect to each and everyone. En tot dan.

Hartelijk welkom bij Namaste op Radio Centraal 106.7 FM en op internet en DAB plus radiocentraal.be. U hoort de Cajun muziek bij Namaste, tweewekelijks op zondag tussen 3 en 4 op 106.7 Radio Centraal. En we begonnen met de Mamou Cajun Band. En nu heeft u een liedje van Dudley. Hoe heet het? Dudley en James Favor. De Petit. A.E.T. De Ma. Tot 4 uur Namaste, volkmuziek en veel Cajun muziek vandaag. Cajun van Louisiana, Mississippi, zuiden van de Verenigde Staten bij de moerassen. Franse kolonisten die door gestrand zijn in de moerassen met hun muziekinstrumenten. Altijd gezellig boel van Cajun Dance Party.

En we horen Amédée Ardoin, de Cajun pionier uit Louisiana, en met het liedje, momentje, Two Step de Unis. En we gaan weer over naar een andere Cajun pionier, Eddie Lejeune.

En vandaag duiken we dus een beetje de Cajun muziek in, weer al bij Namaste op Radio Centraal. Cajun muziek zal u niet overal horen op de radio's, dus daarom draaien wij daar een flinke portie van. En u hoort nu Artilus Mystric, Belle of Port Claire.

En als u nog een gezellige boel wilt, kan u ofwel op het Conscienceplein nog het Ercolentfeest, overwinningsfeest van Ercolent op Conscienceplein meemaken. Met bezinswaardigheden en hapjes en drankjes misschien. En ook nog een bluegrass jam in de Nopsack.

Seekers die zoeken hier de muziekstijl van Cajun naar iets anders te veranderen, maar dat gaat weinig uithalen, want het volgende liedje zal toch meer Cajun sound-achtig zijn. Vandaag deze prachtige zondag op Radio Centraal.

En er komen hier weer Schotse Gaelic het roet in het eten van de Cajun Jambalaya gooien op Namaste Radio Centraal 106.7. En daarom moeten we het niet onderdoen om daar dus andere schuif open te zetten en dan toch weer Cajun muziek te draaien. Excuseer.

Weer een draaileren, een draaibeeld aangeven. Ja, het zal niet veel baten. Straks misschien weer een keertje. Hè? Ben Namaste op Radio Centraal. Twee wekelijks tussen 3 en 4 op zondag op 106.7.

En natuurlijk hoort u Clifton Chenier, en ook bekend van Buckwheat Zydeco, maar hier solo natuurlijk. En daar zit Namaste bijna voor de klok van 4 uur te popelen om andere dingen te gaan doen.

Rosalie, nog een keertje nummertje voor we de deur uit gaan. En Sevens nog een nummertje van Rum, de Vlaamse volkgroep. En dan zien we elkaar, of horen we elkaar over 2 weken bij Namaste op Radio Centraal 106.7. Tot dan.

U luistert naar Radio Centraal. Op de 106.7.

Dupont.

Dag dames en heren, meisjes en jongens. Welgekomen. Iedereen welkom. Iedereen welkom. Ja, zeker weten. We sluiten niemand uit. Ja, oké. Dit is dus Dubon de Voetenuit. Dat had u al wel geraden, nietwaar? Zondag namiddag, om de twee weken, op Radio Centraal, op de 106.7, en dat dan wel van 4 uur tot 5 uur. Al zes wat, we zijn vertrokken. Amai. Ja, en zoals steeds, heb ik weer van alles meegemaakt. Ongelooflijk, hè? Als ik soms andere mensen hoor, die me zo'n saai leven, en als ik dat dan gelijk met mijn leven, amai, dat is dat geen echt verschil. Dat is ongelooflijk. Ja, maar ja, het ligt een beetje aan de persoon zelf, hè. Sommige mensen, dat zijn nogal, ja, hoe moet ik het zeggen, nogal saaie, vervelende mensen, en die doen dan niks gespannends, die gaan geen uitdagingen aan. En dan leven die eigenlijk een vrij onopgemerkte leven. En dan worden die ouder en ouder. En dan kunnen die zoiets zittend in hun zetel nadenken. En dan terugblikken. En dan kunnen die zeggen van, God, waarom heb ik eigenlijk geleefd? Wat heb ik eigenlijk allemaal gedaan? Wat heb ik allemaal bereikt in mijn leven? En dan kan dat natuurlijk zijn dat die overvallen worden door een onnoemelijke, ja, hoeveelheid dwaasheid. en een ontevredenheid en een frustratie. En dan worden die nog vervelender, dat zal zijn. En een doelloosheid en een uitzichtloosheid. En dan sterven die. En dan heb ik eigenlijk heel mijn leven niks gedaan. En niemand gaat die ook niet echt missen. Toen zei een paar, ja, familieleden en een paar kennissen dat ze hebben. Over de rest hebben die eigenlijk inderdaad een heel vrij, saai, vervelend leven geleid. In tegenstelling tot mijn leven. Ik heb een spannend leven. Ik ga uitdagingen aan. Ik verken. Ik ben gewoon iemand die, ja, nooit niet genoeg kan. Ik ben nooit niet voldaan. Pas op. Ik apprecieer alles wat ik ervaar en wat ik meekrijg. En al die levenslust, die energie, daar geniet ik van. Maar dat geeft mij dan nog meer een boost. Om nog meer en nog spannender dingen te doen. En daarom heb ik zo'n, ja, zo'n interessant leven. Ja. Amai. Ja. En het goede natuurlijk is dat je dat niet alleen voor mezelf hou. Ik deel dat graag met anderen. Zoals nu bijvoorbeeld. Hè? Hier, op de radio. Ik deel dat met jullie. Jullie kunnen meegenieten. En hebben jullie dan zo'n beetje, ook een beetje af en toe, een saai moment. En je hoort mij dan bezig. Dan kan ik een voorbeeld zijn voor jullie. En dan ga ik wij kunnen optrekken. Hè? Lift yourself up to my level. Ja. Oh, God, allee, vrouwt. We zijn vertrokken. Laat ons al eens sterk beginnen. Met een leuk muziekje. Ja, en dan zal ik weer komen vertellen wat ik allemaal heb meegemaakt. Amai. Het is nogal wat geweest, hè. Het is nogal wat geweest, hè. Ja, het is bij mij altijd wat geweest, hè. Ongelooflijk. Amai. Ik heb weer wat meegemaakt. Oh, God, ik is toch. Ik hou het zelf niet voor mogelijk. Dat er in meer mensen leven. Zoveel kan gebeuren. Amai. Het is niet normaal. Het is even niet normaal.

Maar ik zal misschien maar al eens om beginnen met een update te geven. Een update. Hè? Zoals u wellicht nog wel zal weten, lag ik een paar weken geleden in een ziekenhuis. Ja, ik had die tondant. Alleen het was niet om mijn hand eigenlijk. Het was enigszins anders. Dus zou ik het nou liever niet direct willen over hebben. Het is eigenlijk nogal gênant. Wat ik had ondanks. Ja, het is nogal persoonlijk. Ja, op de leeftijd. Ik kan de man altijd wel zo. Kan altijd iets gebeuren. Hè. Ik moest opgenomen worden. Maar ik zei dat niet zitten. Ik had dan medicatie gekregen en dat werkte allemaal goed, dat ging goed. En ik voel me eigen al beter. En dan zeg ik even weggegonnen, zonder toestemming. Hè. Want in een ziekenhuis moet ontslagen worden. Hè. En ik dacht van, het is hier in orde, het komt allemaal in de schakels. Ik had mijn boetje gepakt en ik was weggegonnen. Maar ja, uiteindelijk was het dan toch niet in orde en dan moest ik toch terug even. En ja, ik lag in die kamer en ik was mijn eigen te stierlijk om te vervelen. En ik voelde mijn eigen een beetje, ja, moet ik het zeggen. Kende die serie nog vanuit de jaren 80? The Singing Detective. Ah, maar dat was een goede BBC-serie. Dat was ook een heel intelligente mens. En die lag in het ziekenhuis. En die had een serieuze aandoening van ik zal het eens opzoeken. Ja, ik kan er niet op dat woord komen. Zo'n hoortziekte. Wacht, hè. Even opzoeken, heren. Wacht, en dan moet ik dat opzoeken, heren, hè. En dan moet ik dat invoeren. Uitziekte. Gewoon dat. Uitziekte. Boom. Zo. Wacht, hè. Een huidontdoening. Meest voorkomende huidziekte. Dat is nog ontzoeken, hè. Oei, er ging iets mis en de content is niet gegenereerd. Allee, of wat? Zal ik ook zoiets gaan beginnen, zeg, hè? Zo halverwege mijn resume en ga allemaal luisteren en informatie incasseren. En dan zal ik je niet zoiets zeggen. Sorry, mannetjes, het is gedaan. Hè? De content is niet gegenereerd. Nou, wat trekt dat nou toch? Allee, hoe moet je dat nou doen? Ja, kon dat terugvragen, hè. Een huidaandoening. Wacht, nou, ik kon dat niet terug intypen, hè. Selecteren, kopiëren. En dan kon ik terug, hier. Noem mij een zin. Kon het in de zin doen, want anders verstot me niet. Noem mij een... En dan plak. Uitziekte. Allee, kom, mannetjes. Ja, een huidaandoening. Voilà, dan moet je zien wat dat hem nou zegt. Ik zei, nee, dat is het niet, hè. Acne. Oh, hier is het. Psoriasis.

psoriasis. Dat is een huidziekte met rode plekken en witte schilfers. Ja. En die man dus, die singing detective, die had dat. En die lag in het ziekenhuis, die was helemaal ingepakt. Oh, als je wilt, dan moet je eens opzoeken. Dat was een goede serie. Ja, en die leefde helemaal, ja, dat was een heel, ja, ik kon er niet te veel over zeggen. Dat was een heel goede serie, echt waar. Even af. En goeie muziek, hè. Van mijn tijd dat ik jong was, hè. En wel, en ik vulde mijn eigen ook zo'n beetje. Het valt hier allemaal een beetje niet meer. Ik vulde mijn eigen ook zo'n beetje. Zo'n beetje, ja. Mijn leven ging van mij voorbij. En ik deed niks en ik lag gewoon en ik kon niks doen, ik mocht niks doen. En dan heb ik gedacht van, ja, dan moeten beslissingen nemen. Op zo'n moment moeten beslissingen nemen. En dan heb ik gezegd, Filemon, je kunt er niks aan doen. Je moet dit ondergaan. En dan heb ik me eigenlijk neergelegd. Hè. Ja, letterlijk en figuurlijk. Hè. Ik lag daar in dat ziekenhuisbed. Ik heb die dokters en die verplegers en alles in waarde laten doen. En ik had geen alleen hij is weg. Waar is het nou? Godverdomme ook, hè. Hij is terug weg. Sociaris, wat zo weet dat. Ik ben niet in dat ik terug kan. Nee, het is weg. Het is weg, maar wat zei. Ik had dat niet, hè. Ik had iets anders ontdaan, hè. Alleen niet om mijn hand. Maar ik ben weer plezant vandaag. Nee, maar ik heb gewoon gedacht, oké, routine wat ik doe. En ja, op een goede 10 dagen was ik dan helemaal deur. En was ik er vanaf. En dan heb ik mijn plannen uitgevoerd die ik ervoor al had. Ik was namelijk van plan van op Brazilië te gaan. En dan heb ik dat ook gedaan. Ja, en daar zit ik nu op dit moment. Terwijl jullie naar mij luisteren. Pas op, dat is allemaal niet rechtstreeks deze. Ik maak gebruik van moderne technieken, hè. Ja. Ja, ik ben mee met de tijd, hè. Ongelooflijk. En ja, alleen hoe nou moet ik het lang vooral kort te maken? Pas op, ik ben ook heel goed in het lang maken van een kort vooral. Dat doe ik ook goed hier. Maar ik zit dus nou in Brazilië gewoon lekker ontspannen. Ik had dat gepland, hè. Dat was dan in het water gevallen, hè. Met dat ziek worden, hè. Moest gehospitaliseerd worden, ja, zie. Dat ging het eruit, hè. Amai. Allee, en dan liep ik hier. Ja, niet meer in een hospitaal bent, maar dan liep ik hier, hè. Op de straat, hè. Lekker, zonnetje. Amai. Het leven kan soms goed zijn, verstaan. Soms kan een mens tegenslag hebben. Want soms kan het leven ook goed zijn. Goed zijn. En dan moet je voor openstaan. Er moet in geloven. En dan moet je ook willen. Dan moet je willen. Je moet positief zijn. Je moet openstaan. Openstaan voor nieuwe dingen. Ik ben zo, hè.

Het is allemaal nogal wat. Het is allemaal nogal wat. Geld ik het toch. Ja, want ik ben dus serieus over aan het nadenken. Voor mijn eigen doe mijn broeken te verkopen. Omdat ik mijn eigen en niet zozeer nog snel naar de Verenigde Staten zijn gegaan. Naar New York. Allee, zolang dat je zat er om de macht is. Want als jij maar de huurders dus heeft een boot gezet, hij heeft een boot gekregen. Allee, dat waren geen huurders. Dus, ik heb er een appartement gekocht. En ja, er waren mensen ingetrokken omdat ik er niet al te veel zat. Dat stond leeg. Ja, eigenlijk krakers. Van vreemde origine. Ja, mensen die een oor zoeken. En ik dacht, zo god, dat is eigenlijk goed. Dan doe ik eigenlijk meerdere goede dingen. Want dat appartement, dat stond er toch nog leeg. Hè? En dan help die mensen, want die zoeken een woonst. En dan ja, die kunnen zich dan makkelijker integreren. En die hebben al geen problemen voor al, ja. Verhuur te betalen, ze moeten niks betalen. Hè. Oh nee, ze wonen daar, het is bewoond, het wordt onderhouden. Dus ik dacht van ja, dat is een goede zaak, ik laat dat zo. Maar nou is een ICE police erachter gekomen, hè. Dat die eigenlijk illegaal waren. Ze hadden geen papieren. Maar ja, wat stelt dat nou voor een papierenke? Ai, ai, ai. En dan zijn die op het landje zitten. En dan stond mijn appartement daar. Ja, leeg terug, hè. En ik heb niet veel goesting om nog eens terug naar Amerika te komen, de Verenigde Staten. Pas op, ik zit er geen, hè. Maar, ja. En ik ben bang dat ik een boot kon krijgen. Omdat ik eigenlijk op de hoogte was, hè. Dat dat illegale waren. Dat ik, en dan zin ik, kan ik beschuldigd worden. Als hoe heet het? Als mensensmokkelaar en al. Wat dat hier niet het geval is, hè. Dat ik er maar vanaf hoe dat je bekijkt. Ik heb die mensen geholpen. Het waren toffe mensen, hè. Ja. Oh my, my. Nee, denk ik dat ik dat appartement kon verkopen. Ik heb al lang mijn oog laten vallen. Op een oortje. Een oortje hier. Oh my. Hier in Brazilië. Ja. Om de kust, hè. Een beetje ten noorden van Rio de Janeiro. Je hebt een enorme, kilometer strand. En dat aan de noorden van de metropool Rio. En dat is rustig, dat zijn kleine oortjes. Ja, met de bus zit je in een half uur zitten in het centrum van Rio. Je kunt eens naar Ipanema gaan. Je kunt overal. Het is in handen uit. En ik dacht dat ik naar daar eens heen kom. Dat is een halve dag te slagen, snap je? Maar ik zit nou aan de andere kant. Allee, eigenlijk, wacht, dan moet ik zien hoe dat zit, hè, want je wereldbol, het is ten zuiden van Rio de Janeiro, dat ik een oortje wil kopen. En ik had al een optie genomen. Maar nu zit ik op een aanland, Ilha Grande. En dat is de noorden van Rio. Een grote aanland, joh. De stranden, hè. Stranden. Oh, my god. Ik lig hier naar rustig in de zetel, niet zonnetje, zalig. Toffe mensen, plezante sfeer, ontspannen, genieten van het leven. En dan dacht ik van, god, ik kan misschien beter hier zitten. En dan met een boot kun je altijd eens naar Rio gaan, hè. Dat kan altijd. Hè. Dus ik weet het nog niet, ik zit er nog niet ooit. Maar ik zal wel zien wat ik doe. Alles kan, niks moet, alles kan. Een beetje mijn motto, hè? Ja. Je moet de wagen niet verplicht voelen, je moet de wagen niet onder druk zetten. Doe maar op. Maar leven en laten leven, hè? Iemand anders nooit niet dwingen om. Nee. Allemaal rustig al. Rustig al op ons gemakskijken.

Ja, denk dat niet dat ik afgesloten van de wereld ben. Nee. Ik volg alles nog op de voet. Hè. Zo weet ik dat koning Harald van Noorwegen is overleden. Ja. Dat gebeurt zo van die dingen. Hè. En dan, ja, wat er nog allemaal gebeurt in de wereld. Pogacar is gevallen. Hè. De nieuwe superkampioen. Ze noemen hem ook wel eens de nieuwe kannibal. Hè. Dat je die Merckxvreugde, die won alles. Hè. Die won alles. En die Pogacar ook. Hè. Dat is een Sloveen. Amai. Gevallen. Dat doet zeer in de vallen. Amai. Maar je moet terug rechtstaan. En dat is de kunst. Er zijn al veel gevallen in mijn leven. Moet ik ze elke keer terug recht ontstaan en terug er tegenaan. Dat moet je doen. Dat is het leven. We vallen en opstaan. En er leren veel van. Vooral veel over de wagen. Ja, want er zijn toch veel mensen die hun wagen niet kennen. Hè? Die leven in een, ik weet niet, in de roes. Een roes, een soort, ik weet niet, ja. Een verslaving, die zitten in een soort, ja, een buwel. En die worden geleefd. Die leven niet zelf, maar die worden geleefd. En dan denk ik, morgen laat je dus druk om, hè? Overal. Hè? Ook hier in Brazilië. Hè? Oh nee, mensen. Oh my. Pas op, er zijn veel goede mensen. Want er zijn ook veel idioten. Hè? En ik vrees dat ze waren dat die idioten in de overmacht zijn. Oh my. Allee, als je dat gewoon weg nog maar kijkt, naar de kledij. Sommige mensen, dat zijn gewoon wandelende pamfletten. Ze hebben schoenen aan, zodat het medic hier de water op staat. Kousen, zodat er ook een medic naam op staat. Ze hebben een broekskraam, ook met een medic naam, met een t-shirt, met een medic naam, met slogans. Het zijn wandelende reclamepanelen. Ze zijn eigenlijk een soort promotie van de grote kapitaalkrachten der aarde. Degene die alles bepalen, degene die alles regelen en domineren, daar zijn ze eigenlijk de gewillige slaven van. Ja, het is erg, hè. Overal waar je komt, hè. Die mensen die lopen maar rond met t-shirtjes van Damarik en een hoedje, een pitje van Damarik, dat je dan denkt van moet al zijn. Dat zijn grote kapitaalkrachtige bedragen die mensen uitbuiten, die ervoor zorgen dat er armoede is, dat er miserie is. En dan de grote hoop van de mensen snappen dat niet. Hè? En alles wordt gecommercialiseerd, hè. Alles, hè. Alleen zo was ik, hè, want ik heb ook een maand geleden gezegd dat ik gehospitaliseerd was, naar Portugal nog geweest, hè. Ik zat daar met een vriendinneke die ik dat leer, hè. En we gingen naar Porto, schoonstad, hè. Dat moet je zeker eens naar toegaan. En we waren met die rechter, kleindochter, op stap. En we dachten we gewoon in de stad, in de straten, een gezellig caféke, terrasje doen, een koffieke, zo'n pastijs, van die Portugese pastijs, eten, die nappa pastijs. En dat dacht ik, oh nee, gaan we niet naar de McDonald's. En ik zag de overgrootmoeder, mijn vriendinneke. Allee, dat is mortazelijk, dat was eigenlijk maar een vlees, maar al vlees wat. Ik heb het toch een rol gehad.

komen niet op de McDonald's. En die, ik zag de auto goed worden, hè. Maar je vriendin, ik ken, hè. Allee, dat is montage, dat is montagelijk. Dat was eigenlijk van de vlies, maar of iets wat. Ik heb het toch weer al gehad. Ik zag die al door mijn kop tekenen en ik had ook zoiets al, nee, toch niet op de McDonald's. Maar ja, kom, dat kind dat bleef me zorgen, dus waar op de McDonald's. En ik heb zo spons brood gegeten, dat noemen ze dan de hamburger, maar dat broodje, dat is, ik weet niet, dat zie je dan in de keuken, dat al zo'n plastieke zakken, hè.

0: een kind, dat maatje, een rechterkleindochterke. Die was er van ons wel. En pas op, die had niet gewoon een menuke gepakt. Die had zo, hoe noemen ze dat, zo'n kinderbox. Een kinderbox. Dat maakte dan speciaal voor de kinderen. En er zit dan zo van alles in. Een hamburgertje, een klein pakje frietjes, een potje en een dingetje, een flesje yoghurtjes, een drankje, nog een colaatje en dan een speelgoedje. En dan zijn die kinderen content. En dan zie je de gretigheid in die ogen van dat kind. Als dat doosje meekrijgt en dan ging je aan tafel zitten en dan doet hij dat doosje open en dan zit hij nog dat speelgoedje. En dan doet hij die hamburger op en die begint erin te bijten. Maar niks kritisch, hè. Die heeft niet geproefd. Dat is zo letterlijk en figuurlijk een voorgekoude kost. Die kinderen die zijn zo ja, geïndoctrineerd. Van, ah, McDonald's, ah, de kinderbox, ah. En ik vind dat aardig, hè. Ik vind dat aardig. Ik zing dat tegenover van... Is dat nou wel goed dat we dat doen? En ze zei ook van, ik heb het al geprobeerd. Ze is ergens anders mee te nemen. Eet lekker, eet gezond. Maar dan is het niet op. Ze moet deze rommel hebben. En dat komt uit die ouders. Die ouders die hebben geen tijd meer voor hun kinderen. Die komen van hun waardig. Die moeten hun oor zouden doen. Die geven hun kind de smartphone en dat zit op spelletjes te kijken. En TikTok en alles is zo veel geprogrammeerd. En die mensen, die ouders, die kindjes, die zijn niet meer kritisch. Die denken niet meer na. Die worden geleefd. Het is aardig. Het is aardig. Ik had er nou nog een indigestie aan overgehouden. Hè. Oh ja, zit je in de muur dat je mij echt niet gesmokt. Een fruit in mijn klanten liggen. Allee, als Belg. Je moet maar geen slechte frieten serveren, hè. Ik weet wel hoe dat een goede friet smokt, hè. En wat gewoon rommel, hè. Rommel, hè. Bucht, zoals ze zeggen, hè. Amai. Maar ja, die mensen, denken niet meer na, hè. Die pakken dat bucht voor hun neus gezet en die denken niet meer na. Die beginnen te eten, die dragen een t-shirt met reclame op. En we worden allemaal gemanipuleerd, hè. En allemaal door dat grote kapitaal. Overal zit er geld achter. Overal, altijd maar winst. Moeten we het niet gedeeld met de bevolking? Nee, de bevolking is slachtoffer. Maar de bevolking snapt het niet. De bevolking werkt mee. Het zijn allemaal slaven. Slaven. Oh, my.
1: Procure un gato nesse mundo cão.

0: Amen.
1: Ja. Ach, God. En wat doet er al? Wat doet er al? Wat doet er al? Ik ben weer ontklagen, hè. En dat mag ik niet doen. Ze mijn eigen. Ze mijn eigen. Want dan zit ik mijn eigen, ja, weer druk te maken. Je kunt er niets aan doen, hè. Als de mensen die zelf uitgebouwd worden en eigenlijk zo de kar van het kapitalisme voor gespannen en het niet deur hebben. Oh, mijn jammer, jammer. Ach ja, dat stilke is al erger en erger geworden, hè. Al de Tweede Wereldoorlog, de wereld lag plat. Allee, het Westen, Europa, plat, plat. Alles kapot. En dan kwam de wederopbouw. En dan hebben de Amerikanen hun slag geslaan, hè. We won that bloody war for you, zeiden ze. En we konden gewoon betalen, hè. En dan zijn we in een vrije, democratische samenleving terechtgekomen. Maar wat hadden ons niet meer gezegd, dat er een praatskortje om vast om. Het kapitalisme, dat jij toen zijn een slag geslaan. Ja, en het is altijd aardiger en aardiger geworden, hè. En de mensen die, ja, in het begin was het allemaal goed, hè. De wederopbouw. En er was veel werk. En vooruitzichten. De toekomst zag er stralend uit. De expo in Brussel is er een prachtig voorbeeld van, hè. Evolutie, vernieuwing. Allemaal van een prachtige toekomst. Ja, ja. Maar de mensen stilke zo, meer en meer en meer. En die, ja, verslaafd gerokt. Om dat leventje. En ze zijn hier leid tot slaven, tot zombies. Zombies van het kapitalisme. Ja, ik heb er veel, veel geprobeerd om er tegenin te gaan. Maar dat lukt niet, hè. Dat lukt niet, hè. Ze zijn er te weinig. Te veel mensen laten het allemaal gebeuren. En ze zijn er te weinig die in verstand gebroken. Er zijn te weinig mensen die hun ogen open trekken. En ja, ja. En dan moeten we dat maar allemaal ondergaan, hè. En dan moet je niks zeggen, hè. En overal, oh ja, ik las naar bijvoorbeeld van de luchthaven in Antwerpen, hè. Verlieslatend, al jaren verlieslatend. En dan komt er een ex-topman van Aviaportal, dat is diegene die doet. Ja, wat doen die allemaal, hè. Dan komt er eens inpakken en uitpakken en vervoeren en alles. Die gaat naar jou verpakken. Dat is een verlieslatende luchthaven, dat moet sluiten. Nee, nee. Die moet open blijven. Antwerpen moet een luchthaven hebben. Het is wat we doen met een draan op een halve uur in Zalend. Antwerpen heeft geen luchthaven nodig. Maar nee, nee, nee. Ze moet en ze zal open blijven. En vanaf volgend jaar komt een enige commerciële maatschappij toe. Gewoon stoppen met hun vluchten, hè. Nee, nee. En toch zal de luchthaven open blijven. En ze hebben dan de militaire band die erachter ligt, hè. En met zo'n verlenging van de startbaan. En met zo'n tunnel gebouwd, hè. Dat de vliegtuigen makkelijker zouden kunnen landen, hè. Dat is niet om de startbaan te verlengen, hè. Nee, nee, maar nou is er wel over gesproken. En dan zegt dat niet de Rieder, je weet wel, dat kieken van de NMDA. Hij zegt dan, ja, dat ligt niet op tafel. Voorlopig niet. Amai, amai. En de bevolking die laat dat maar allemaal gebeuren, hè. De mensen zijn zo mak geworden. Amai. En overal hetzelfde, hè. Overal, altijd maar. Dat commerciële, dat is het enige dat telt. Het enige dat telt. En ze hebben er niks anders niet meer oog. Ach, godkens toch. En de mensen komen zelfs het slachtoffer worden, hè. Want ze weten het nog niet. Ze weten het nog niet. Oh, mijn god. Wat triestig. Wat triestig is dat dan ook niet.

Allee, dat met dat vriendinnetje in Porto zat, hè? In de McDonald's, hè? Met je achterkleindochter. En dan moet je hier op zo'n scherm kiezen wat dat je wilt hebben. Hier dat je kunt afsteken. Je hebt dan de keuze gemaakt. En dan komt erop, je kunt ook nog dat pakken en je kunt dat inzet en dat ook nog en jij ook nog. Amai, amai, amai. En dat kind ook kijken, oh, pakken we dat ook en pakken we dat ook. Nee, gewoon een hamburger eten. En ga ik er een kinderbox, daar zit je nog in. Amai, amai. Dezelfde dag, soms doe ik dat. Doe dat niet zelf. Maar soms doe ik dat, dat ik zoiets online een bestelling plots. Dat ik een voorsting heb in de vervuld. Een pizza. Een pizza met pepperoni en met handgeltjes. Lekker. Hier dat je kunt afrekenen. Dan komt er niet zo'n boodschap van andere namen ook. Wat andere. Moet ik dat dan ook pakken of wat? Mag ik zelf ook nog kiezen of wat? Wie lost mijn getallen door beïnvloeden? Ik hoor het dan al zo voor mij, hè? Van, oh, we gaan eten. Gaan we pizza bestellen? Oké, pizza. Twee pizza's. Ga je mee zien vliegen? Oké, ik pak een margarita. Ja, en dan gaat het betalen. En dan, oh, andere namen ook. En dan vragen die dan aan elkaar van, zeg, schat, zeg, andere namen ook nog dit en dat. Gaan wij dat ook doen? Dat doet het toch niet. Mensen zijn zo beïnvloedbaar geworden. Het is echt een massa-manipulatie. Zo'n massa-manipulatie-maatschappij. Afgekort, mama. Mama! Oh, nee, mama. Oh, god, is toch. Oh, god. En overal, in alles wordt gecommercialiseerd. Ja, een voetbalstadion in Gent. Dat heet dan de Gelanco Arena. Ja, en dan veranderen die aandeelhouders. En dan verandert dat vandaan. En dan heeft hij niet eens een andere naam. Ja, dat is toch niet alles. Altijd commercie. Gelijk Sportpaleis. Sportpaleis, dat is Sportpaleis, dat is een monument. Dat verandert toch niet van naam. Nee, dat wordt daarna ineens een afwasdoom. Oh, een afwasdoom. Moet je nou een afwas meenemen als je een Sportpaleis hebt, of wat? Oh, nee. En dan morgen, zijn er andere nieuwe en meer aandeelhouders van weet ik wat, van de Croque Monsieur, dat apparaat. En dan is dat ineens een actie, de Croque Monsieur, doof. Oh my god. Nee. Het is hopeloos. Het wordt aardiger en aardiger. En ik heb beslist dat het mijn eigen niet meer aan te trekken. Ja, als je bij deze goed zou daar anders erover nadenken, maar nee. Ik trek mijn eigen terug. Ik heb genoeg gedaan. Ik heb genoeg gedaan in mijn leven. Ik kom rustiger aan.

Ik denk dat ik hier op dat aan. Ilja Gramne, ten noorden van Rio de Janeiro. Of wacht, is dat ten zuiden? Wacht, hoe zit de wereld? Het is ten zuiden van Rio de Janeiro. Ja, ja. En ten noorden heb ik ook een oortje op toe. Op het strand, hè. Rustige buurt, hè. En dat is niet zo, hoe moet ik het zeggen? Afgewerkt en tot op de millimeter, elke vierkante meter, schoonlijkers besteed en getekend op een plannetje. Nee, dat is nog een beetje zo in de ruwe staat verstaan. En daar hou ik wel van. Ik denk dat ik hier op pensioen, ik denk dat dat is om op pensioen te gaan. Ja. Ik heb al zoveel gedaan in mijn leven. Die staat voor even de pauzeknop in te drukken. Maar pas op, je zit nog niet van maar vanaf, hè. Nee. Maar ik denk dat ik mijn eigen even kan terugdenken. En gewoon genieten. Van de zee, van het strand, het zonnetje. Oh, en van de vrouwtjes, hè. Want die lopen schone vrouwtjes rond in Brazilië. Amai. Oh, gat, ja. Maar ja, het is curieus dat ik het lang kon kunnen volhouden, hè. Ik heb geen zittend gat, hè. Achterin kom ik toch misschien weer ergens anders naartoe, hè. Ik weet het nog niet, hè. Ik zal wel zien. Ik zal wel zien en alles wil het wel horen. Oh, man. Allee, ik hoop dat ik al een beetje een aangeraam leven heb, hè. Want ik kon er zo van ooit. Dat je normaal programma luistert en iemand daar normaal aan het luisteren zijn, ja, dan moet je eigenlijk toch wel een beetje niet missen, hè? Oh, man. Ja, dan moet je eigenlijk toch wel een beetje een vervelend leven hebben. Oh, als je echt niets anders te doen hebt. Oh, my. Maar of zij? Kan er een puntje achter zitten. Ik kan deze beetje nog wel wandelen. En nog in een barretje getekend van die strandbarretjes. Met een rieten dakje. Een schoon madammetje. Of zo'n stralende jonge boy die er achter een toestel. En die Brazilianen, dat zijn toch schoon mensen. Amai. Maar ik val op de madammetjes, voor alle duidelijkheid. En ook eens heb ik nog een cocktailje drinken. Dat straks misschien nog wel, ik weet niet. Nog iets gezellig omdoen. Een wandelingetje. Zonnetjes in ondergaan. Meer moet dat niet zijn. Oh, nee. Meisjes en jongens. Liefste mensen. Ik hoop dat we toch nog een andere vakantie hebben. Want de zomer is ondertussen weer voorbij. Een leuke vakantie heb je gehad. Een leuke zomer heb je gehad. En dat je wel een batterij hebt opgelooien. En dat je er weer voor een heel jaar tegen kunt. De koude winter. Oh, man. Ik begin al een beetje rillingen te krijgen. Maar hier kon ik er geen last van hebben. Allee, dat was het. Die bal de voeten uit de Brandweerscentraal. Ik stop ermee. Ik kon verder leven. Daag. Allee. Oh, man. Het was toch weer op een zand. Oh, man. Oh, kom. Oh, man. Dat is altijd. Domme te weten. Als je nog maar rustig. Oh, my. Oh, dat is altijd dolle treten. Ha, grappig is toch, hè. Tot de volgende keer, hè. Geniet van het leven.

U luistert naar Radio Hansen. Op de 106.6. 106.7.

Go Away Girl was dit van The Young Men. Yes, en deze is Murphy in the Mob met Born Loser. Ja, begint te lukken hier. Met de CD-spelers.

Wauw. Dr. Specs Optical Illusion and Trying to Mess My Mind. Wat een nummer, echt waar. Wat een tijd om geleefd te hebben, jongen, die jaren 60. Dat is toch fantastisch. Dat kwam het volume 3 van 60s Archives, Louisiana Punk. Ja, ik denk niet dat Dr. Specs Optical Illusion veel meer uitgebracht dan één singeltje, maar ja, ik vind het toch wel fantastisch. Jammer dat er zo weinig materiaal van die bands beschikbaar is, maar langs een andere kant maakt dat ook wel speciaal natuurlijk. Dit is Cesare Marchini met A Caravan. Dit komt uit de Sin City Jukebox Reeks.

Oh, dat waren The Little Bits. Een bandje van... Een kinderbandje, hè. Jongetjes van 9, 10 jaar, zoiets. En die hun vader wou per se dat die een rockband zou zijn. En die heeft die deze nummer in een B-kant ervan ook opgenomen in hun eigen garage. Dus, klinkt fantastisch. Echt, ik vraag me af wat er van The Little Bits geworden is. Want ik denk dat papa wel eens kartonnetjes onder zijn tong durf steken. Maar boah, ik mag dat eigenlijk niet zeggen, want daar ben ik natuurlijk niet zeker van. Wat heb ik klaarstaan hier op Bygone Days? Want daar luistert u naar op Radio Centraal op 106.7 FM. Wel, dat zijn de Sloths. De Sloth is... Sloth is het Engelse woord voor luiaarden. De dieren, niet de mensen. De menselijke variant, daar ken ik er wel een paar van. Ik heb eigenlijk nog nooit een luiaard in het echt gezien. Of in zijn natuurlijke habitat, denk ik. Het dier dan. Misschien moet ik eens op reis gaan. Waar wonen die beesten? In Borneo of zo, denk ik. Ik heb geen idee. In ieder geval, dit zijn de Sloths met Making Love.

0: Oscar Brown Jr. en de Humdrum Blues was dat. Dat was dus een nummer dat ik eigenlijk niet wou opzetten, maar dat ik per ongeluk heb opgezet. En dat viel eigenlijk best goed mee. Dat was zo, hoe noemen ze dat? Goh, echt waar. Hoe ouder je wordt, hoe minder je kunt onthouden. Dat is toch een naam voor even zo. A happy accident of zo? Een happy accident. Ja, laten we het daar maar op houden. Ik wou eigenlijk deze intro opzetten en dan het nummer Psycho van Bobby Hendrix daar meteen achter spelen. Dus dat gaan we nu proberen. Hier krijgt u een intro en dan Bobby Hendrix. Bobby Hendrix, dat klinkt als een iemand die meubels, die zo goedkope geïmporteerde Chinese meubels verkoopt. Anyway, Bobby Hendrix met Psycho na deze kleine intro nog. Come on!
1: No human mind could imagine the enormous destructive power of this maddened, killing thing. If your young people in love,
2: well, young man, after today, I don't think you'll have need of my consultation any longer. I know now that all

dat was Hurt in Kind van de Tallulah Babies. Ja, ik ben een beetje van mijn melk, want ik deed hier een cd-doosje open van 60s Archives Volume 1. En die cd zit er niet in. En fuck, man, waar is die nou naartoe? Allee, dat vind ik dat echt wel. Ik ben echt van mijn melk. Ik bedoel, dat zijn cd's die dat je echt niet meer onder de 50 euro kunt vinden of zo. Laat staan dat je de singeltjes zou vinden van de nummers die erop stonden. Die kosten 300, 400 of 1000 euro per stuk of zo. Ju toch? Amai, dat vind ik nervosig. Ik wou daar van Question Mark and the Mysterians opzetten met Smokes. Maar dat gaat dus niet lukken. Damn. Bon, als er iemand 60s Archives Volume 1 heeft en voor mij een CDR-kopieke wilt maken, dat zou ik ten zeerste appreciëren. Bon, ja, dan is er even een gat wat muziek betreft. We moeten eens kijken, wat stikt er hier nog in? Ja, oké, daar kan ik wel iets mee, denk ik. We gaan voor de Palace Guards met de gas station Boogaloo Downtown. Hier komen ze, de Palace Guards.

Black Lightning Light van de Shy Guys is dat. Fantastisch nummer, hè? Zullen we nog even doorgaan op hetzelfde elan? En dan misschien nog een nummer of twee, gelijk deze. Het 60s Archives. En dan doen we het wat rustiger aan. Kijk eens aan. De police die hier voorbij rijdt, doet mee. We gaan gewoon door. Wacht zo. Skip. Voilà, oké. Play. Yeah, kijk eens aan. Dit zijn de Outer Limits met Don't Need You No More. I went down to St. James Infirmary. Nee, dat is St. James Infirmary. Dat is toch niet wat ik wou opzetten? Ja, kijk, dan klopt de nummering op de hoes klopt niet. Dit is dan het nummer dat ik wou opzetten. Dat ga ik gewoon niet zo horen, hè. Ja, voilà. The Outer Limits met Don't Need You No More. You No More.

Mushroom Cloud van Sammy Salvo was dat. Een schoon nummer, hè? Over de dreiging van de atoombom in de jaren 60 tijdens de Koude Oorlog tussen Amerika en Rusland. Ik weet niet waarom ik dat stemmetje deed eigenlijk, babbel. Het is gebeurd, ik kan het niet meer terugpakken. Als ik het kon, dan zou ik het doen. Dit zijn The Mods met Empty Heart.

Dat was Ron Gray en de Countdowns. Zou dat ouder zijn dan dan de Kings? You Really Got Me? Daar wou ik het dan over hebben. Zou dit nummer No More van Ron Gray en de Countdowns ouder zijn dan You Really Got Me van de Kings? If zo, dan hebben ze daar wel duidelijk hun mosterd gehaald. We gaan eens kijken. Wat heb ik hier klaarstaan? Is deze cd-speler echt volgende keer terug gewoon platjes. Dit is Caroline van de Shandells.

Caroline van de Chandelles was dat. En dit is een klassieker. Dit zijn de Novas met The Crusher. You turkey necks.

Oh, dat was een van mijn favoriete garage bands, Tasmanians. Normaal draai ik ze met Baby, maar dit was de B-kant van Baby, Love, Love, Love. Of eigenlijk was het andersom. Baby, wat een veel beter nummer is, was de B-kant van Love, Love, Love. Zo was het. Dat was dus de

introducing those teenage sensations.

Welkom bij Ungawa hier op Radio Centraal, 106.7 FM van 6 tot 8. Weer de nodige LP's en singles uit mijn collectie meegebracht. En ik ben begonnen met mijn favoriete groep uit Zwitserland, Stereophonic Space Sound Unlimited, met het nummer Secret Lab. Er is veel gebeurd voorbij 2 weken. Ik ben opnieuw gehuwd. Dat was vorige week zaterdag en dat was keileuk. Keigoed weer. En ik ben er klaar voor een volgende 34 jaar Ungawa eraan vast te koppelen. Even kijken. Wat heb ik allemaal klaargelegd? Ah ja, Bikini Machine met de Simpleton. En straks nog meer informatie in verband met mijn boek.

Dit is deels Belgisch, deels Frans. Het is een groep uit Parijs, maar met een zanger is uit Brussel. Van enkele jaren geleden is deze LP al wel. En die groep heet Aqua Nebula Oscillator. En die hebben... Vooral de eerste twee LP's zijn zeer goed. Alle twee met Sharon, ofwel Shazula. En dit is, zij is momenteel zangeres van de groep Wolvenist. Zij is onlangs verjaard, dus gelukkige verjaardag, Sharon. En dat kan ik niet zeggen van Cheetah Chrome. Dat is de gitarist van Dead Boys. En ook daarvoor nog van Rocket from the Tombs. Want die is vorige week zondag overleden. Dead Boys kan ik moeilijk meenemen hier naar dit programma. Of ik zou voor de zoveelste keer Hey Little Girl moeten laten horen, omdat dat een cover is uit de jaren 60. Maar ik heb een ander nummer meegebracht van de zanger van de Dead Boys, van Steve Bators. Dit is zijn versie van Have Love Will Travel.

De groep Bikini Machine uit Frankrijk met het nummer Box Full of Pranks. Daarvoor kregen we nog Leerobots met Laika's Heart Rate en Electro Returns. We gaan naar een blues standard. De Yardbirds hebben daar een geweldige versie van opgenomen ooit. I Wish You Would. Geschreven door Billy Boy Arnold. Maar dit is een versie van Automatic City.

Tweemaal Automatic City en Adolf Sex et ses machines. Ik kreeg eerst I Wish You Would van Automatic City en dan Adolf Sex et ses machines. Dat is een groep uit België met een link met Brussel en Charleroi. De zanger die u hoorde, dat is ook de zanger van de Mighty Gordinis. En nog meer bekend volk daarbij voor zij die de scene in Brussel een beetje kennen. Het nummer was Die Le Moi. Dan kreeg je dus opnieuw Automatic City met het nummer Satisfied. En dan deze Laisse-moi jouer. Origineel is eigenlijk een nummer van, hoe weet het nu weer, Travis Wamack. Inderdaad. Tijd voor een volgende soul song. Het is een cover en ik vind toch wel een van de allerbeste versies ooit van het nummer Needle in a Haystack. Dit is Tony Reid.

Dat waren drie popcorn soul tunes achter elkaar. Eerst Baby Be My Chauffeur van Terry Westlake, gevolgd door Come On Baby van Mary Knight. En dan deze Carl Henry Hall in zijn vroege jaren met Let Me Down Slowly. Nu een stapel singles. Ik begin met The Quarter Notes. Dat zullen allemaal singles zijn van eind jaren 50, begin jaren 60. Dit is het nummer Sukiyaki Rock.

Ik ben verzot op die gekke novelty singles zoals deze. Murmullo en la selva van Los Cuandos. En daarvoor nog, ik kreeg ja, dus die sukiyaki rock. De volgende single leg ik normaal gezien altijd de A-kant op. Dus, maar deze keer leg ik de andere kant op en die heet simpelweg The Other Side. Dit zijn de

It's My Life van Vern Pullens op het label Spade Records uitgekomen. Normaal gezien leg ik de andere kant op. Dat is het nummer Bob Crazy Baby. En dat is een nummer dat ook kan gelinkt worden aan The Cramps. Want voordat zij The Cramps heten, hadden zij een aantal ideeën van bandnamen. En een ervan was de Bob Crazy Babes. Naar dit nummer, allee, de A-kant van deze single dus. Volgende is een single waar zij de A-kant van hebben gecoverd, namelijk Sunglasses After Dark. Maar op de B-kant van deze single van Dwight Pullen staat het nummer Teenage Bug.

Do the Clam. Ja, dat is natuurlijk Elvis Presley. En even kijken, het is exact 7 uur hier op Radio Centraal. Nog 1 uur Ungawa te gaan tot de klok van 8 uur. En je zult nog een hele hoop singles krijgen en daarna nog wat LP-tracks. En zoals ik al aankondigde in het begin van dit programma, dus binnenkort komt mijn muziekboek uit. De titel ga ik nog niet verklappen, dat komt later wel. Ik zal wel eerst vermelden op mijn social media, zoals dat hoort. Ik kan wel zeggen, het is een zeer lijvig muziekboek geworden. 730 bladzijden in A4 formaat. Heel veel informatie daarop. En ik kan er nog niet te veel over verklappen, maar enkel dan weet je al dat dat er gaat aankomen. En het is een zeer beperkte oplage, dus, maar meer informatie later daarover. Nee, ik ga nog niks verklappen. Nee, ik ga voort met de volgende single. Het is een nummer dat ook is gebruikt geweest voor een Cramps song. Dit is het origineel. Dit is Jet Powers met Go Girl Go. En wie begot is Jet Powers? Hij is in de jaren 60 bekend geworden onder de naam PG Proby.

Het nummer Ghost Riders in the Sky heet op deze single Geister Rider, omdat het een Duitse single is van The Playboys. En daarvoor kreeg je nog dit van The Poets, een single op het label Flash, en Teenage Riot van Portuguese Joe, een single op het Surf label. En we gaan naar His Master's Voice, naar een groot label. Dit zijn The Planets uit Engeland met een instrumental, Chunky.

0: make it mine. Got just a little while, don't hesitate, I can't wait. Love me, love me, love me, love me.
1: Love Me van The Phantom, een single op het label Dot. En natuurlijk ook ooit gecoverd geweest door The Cramps in hun beginperiode. En daarvoor kregen nog Unknown Planet van The Pharaohs. En de single daarvoor was Bloodbank Blues van Bobby Pickett. En we gaan verder met de volgende single. Normaal zien leg ik ook de andere kant op. Dat is High School Caesar. Maar de B-kant die valt ook wel goed mee. Dit is Date Bait Baby van Reggie Perkins.

0: Een geweldige spooky instrumental. The Strange Ghost heet deze single van de Pastel Six op het label Zin Records. Ja, past wel goed bij mij. En daarvoor ook nog I'm Happy To Be van de Periscopes en Her Love Rubbed Off van Carl Perkins. Ook een nummer dat ooit is gecoverd geweest door de Cramps. En nu naar de oudste single in mijn collectie. Eigenlijk, de alleroudste single die er bestaat is in 1949 uitgekomen. Dus alles wat ervoor is, komt zijn eigenlijk reissues. Zoals dit ook. Het is pas begin jaren 50 op single uitgekomen. Maar daarvoor was het al als een bakelietenplaat te vinden. In 1926 kwam die uit. Dus exact 100 jaar geleden. The Laughing Policeman. Dit is Charles Penrose.
1: I know a fat old policeman, he's always on our street. A fat and jolly red-faced man, he really is a treat. He's too kind for a policeman, he's never known to frown. And everybody says

Eigenlijk toch wel leuk. Als je zoveel platen hebt, je pakt gewoon ergens een doos. Je doet er een grabbel in, je neemt ze mee naar de radio en hier ja, zie je wel wat je hebt meegenomen. En je kreeg na Laughing Policeman kreeg je At The Go-Go van de Pace Sitters. Dan een single op Stacy van Rune Overman met The Beatnik Walk. En dan deze Crazy Drums van The Outlaws. Zo, tot de laatste seconde op His Master's Voice uitgekomen. De volgende single heet Sleepless Hours. Gelukkig heb ik daar geen last van. Ik slaap zeer goed. Dit zijn The Originals op het label Jackpot.

Zo, Problem Child. Een van de eerste singles van Roy Orbison. Allereerst was Ooby Dooby, was nog onder de naam The Teen Kings. En Problem Child is ook ooit gecoverd geweest door de Cramps, maar alleen maar live. Even kijken, ik ben ook door mijn singles heen. Ik ga terug overschakelen naar LP's. En nou, nog even zeggen van mijn muziekboek. Dus later gaat u nog veel meer informatie over krijgen. Dus 730 bladzijden A4 formaat. Heel veel informatie. En dat is ook logisch als je al meer dan driekwart van je leven bezig bent met muziek. Kun je er ook heel veel over schrijven. En als je dan nog heel veel platen hebt en heel veel optredens hebt gezien, dan heb je enorm veel informatie dat je kunt gebruiken. Als gevolg is er ook een index aan. En die index heeft ongeveer een 5000 namen. Dus het is een zoektocht naar informatie. En ik denk dat iedereen wel daar zijn ding in gaat kunnen vinden. Ik ga nu over naar een LP die ik onlangs heb gevonden. Er zijn er maar een paar honderd van uitgebracht. Dit is het LP Dark Age van Big Black Cloud. Dit is het nummer... Allergic to love.

Voilà, dat was opnieuw Les Robots met het nummer The Last 3 Minutes of Mars. Ik sluit af met dezelfde band waarmee ik begonnen ben, namelijk Stereophonic Space Sound Unlimited. En dat wordt dan het nummer In the Land of the Swinging Atoms. Ik ben hier binnen 2 weken terug met ook dan meer informatie over mijn muziekboek. Tot binnen 2 weken.

Jawel, jawel. Another Radio Wartaal Takeover. Net als vorige week, maar dan niet door Congologie Radio. Maar gewoon de Renier hier met Sunday Radio. Want je hoort het al, Zambé was omnipresent. En Zambé betekent natuurlijk God in het Lingala. A.k.a. Gado, a.k.a. God. En het is vandaag zondag. Dus we gaan gewoon rustig lekker een gospel setje doen vandaag. Halleluja.

Halleluja. En dat was een track van La Troyes, oftewel La Troyes. Ja, met het Soweto Gospel Choir. En nu gaan we naar Ghana. Violence and In God We Trust. One Man Thousand en Dave the Music Box. Let's go. Challenge.

Yes, yes, yes, Violence en In God We Trust. Hier op Radio Centraal. En voor degene die dacht dat de church voor zij die dachten dat de church is om stil te zitten en af en toe op te staan, netjes, en dan weer te gaan zitten. Dat hoeft niet, want je hoort het al bij Violence en In God We Trust. Er wordt gewoon gebounced, er wordt gesprongen, er wordt gedanst. En dat is wat er op een zondag gebeurt in de churches hier. En we gaan verder met Scripture Says, a.k.a. De band die gewoon alles a cappella doet. En deze featuring met DC Tree.

Yes, yes, yes. En geloof is niet voor de weak, is niet voor de zwakke. Want dit was Warrior van Scripture Says met DC3. En we gaan verder. Want soms kan je gewoon last zijn in the world. Als een ship without a sail. And then you need some guidance, you need purpose. And you need someone to take you by the hand sometimes. Like Pastor Barrett. Pastor Barrett. Like a ship without a sail. Taking you by the hand. Met the Youth for Christ Children Choir.

Yes, yes. En van de old school Pastor Barrett gaan we door naar terug naar Ghana eigenlijk. We gaan voor het uithoudingsvermogen. Voor het uithoudingsvermogen gaan we naar Kofi Karikari. Kofi, a.k.a. de naam die de tweede naam van iemand die op vrijdag geboren is. Jawel, jawel. Stamina.

Yes, yes, yes. Een overdose aan Gado op deze zondagavond hier bij Radio Centraal. En ja, dat was de Ghanese artiest Kofi Karikari. En momenteel, als je in Antwerpen en omstreken bent, er is momenteel iets gaande bij Café Olé, Culture in Motion. Er is daar Jollof Rice, Ghana Jollof. Er zijn allemaal games te spelen. Ik zag een zelfgemaakt tafelvoetbalspel. En ja, ook wat digital games uiteraard. En goede chap dus. Let's go Café Olé. Maar nu een Ghanese artiest in Antwerpen woonachtig. Asano hier met Charlotte Zet. En Charlotte is de naam van de first lady van Asano. Yes, yes. Charlotte Zet. Asano!

0: mensen.
1: Yes, yes, yes, yes. Asano met Charlotte Zet. En zoals ik net zei, als je in Antwerpen omstreken bent, Café Olé is de motion vanavond. Daar is Culture in Motion. Daar zijn allemaal games gaande met goede Ghanese chop. Dus mocht je in Antwerpen omstreken zijn, let's go, let's go. En we gaan verder met Jamil, I'm Yours. En dat is niet zomaar een liefdesliedje, maar een love song for God.

0: Yes, yes, yes, dat was Jamil met eerst I'm Yours en daarna gelijk Don't Try Me. En ik hoorde allemaal mensen eigenlijk een beetje klagen, enthousiast zijn over Asano. Want die track die was maar 1,5 minuut en mensen wilden meer horen. Dus hier is Being in Christ van diezelfde Asano.
1: It's your boy De volgende auto is Heaven and Outer.
2: Ik ben hoe God zegt dat ik ben. Zijn armen uit open, ik kwam van nu, hij gaf me een 10. Geen zorgen, daarom stierf hij. Eeuwig leven gegeven, accepteren, hij komt binnen. Being in Christ, that means that he got my back and I got your word in my heart that's deeper. That you sanctify my soul, open floodgates, so blast, that makes me clean.

0: Even accepteren, hij komt hier binnen.
1: Yes, yes, yes. Hier weer gospel rap. Deze keer weer van Asano met drie O's. A.k.a. The Father, The Son en The Holy Ghost. En we blijven in Antwerpen met gospel rap hier. Van de rap queen van Antwerpen. A.k.a. Lina I Am. Let's go. Royalty.

Yes, yes, yes. De queen van de gospel rap scene in Antwerpen en omstreken. Lina I.M. En we gaan verder met Wristwatch van Skrillex.

Yes, yes, yes. En van deze urban gospel gaan we even een klein sprongetje maken. We blijven in de gospel, maar onder de umbrella. Safely under God's umbrella. Moses. Bliss.

Yes, yes, yes. Umbrella hier bij Radio Centraal, als vervangingsprogramma van Radio Warrentaal. En dat was Moses Bliss. En of het een gospelartiest is, dat weet ik niet. Misschien weten ze dat zelf ook niet. Maar deze tune heet God's in Control. En de lyrics die lijken erop dat ze te maken hebben met een believer. In ieder geval jij hier met God's in Control. En Haas op de future.

Yes, yes, God's in control. En voordat we naar het Onze Vader gaan, gaan we terug naar Congo waar we begonnen zijn. Nu met Mopero Wamaloba. Alleluia!

Yes, yes, aleluya, mopero wa maloba, hier bij Radio Centraal. En we eindigen met Pastor Barrett, nog steeds op Radio Centraal, deze medley.

Radio Centraal op zondagavond tussen 9 en 10 uw twee wekelijkse portie Zetpil. We zijn een week of twee of twee maal afwezig geweest, dus eigenlijk zijn we gewoon 4 weken afwezig geweest, maar we zijn terug en we zijn ook begonnen met Michael Nyman en zijn A Walk Through Age, dat u kan terugvinden op de compilatie genaamd From Brussels with Love. Dat is een compilatie uit 1980 en die is nadien ook op CD verschenen. Zoals ik vanmiddag al aankondigde, gaan we gewoon verder met wat print screens die ik gemaakt heb terwijl ik luister naar muziek. Maak ik printscreens van nummers die me bijblijven. Zoals de muziek van Michael Nyman, die vaak ook muziek schreef voor films van Peter Greenaway. Maar ook muziek van bijvoorbeeld Electric Sandwich, een krautrock groepje dat in 1972 een LP uitbracht genaamd Electric Sandwich. En daarop staat deze China.

Electric Sandwich met China uit 1972. En in datzelfde jaar verscheen Das Gewitter van Uwe Chicora und seine Gruppe. En uit die plaat komt deze Deine Augen. U luistert nog steeds naar Radio Centraal en Zetpil tot 10 uur.

Hij vindt Arset uit Noorwegen, gitarist, verscheen in 2021 zijn album Phantasmoria of a Different Kind of Journey. En daarop deze Duloc the Cat's Eye. Een jaar later, in 2022, verscheen Antelopers, Earthlings of Pink Dolphins. Zo heette de plaat Pink Dolphins. En Antelope was het geesteskind van de drummer Jason Nazari, die samen met Jamie Branch een plaat maakte. Dus Pink Dolphins verscheen na de dood van Jamie Branch, die voortijdig, veel te vroeg, overleden is. Trompetist, jazz trompetist, verscheen op International Anthem. Dit is Earthlings.

Takes a minute to make you.

Earthlings van Billy Cobham en daarvoor ook Earthlings door Antiloper, maar een totaal andere Earthlings was dat op Pink Dolphins. Dit was Billy Cobham in 1976 live in New York City, de Hofstra Playhouse. En ik heb dat gekocht omdat daar twee covers stonden van Zappa. En dat hoeft ook niet te verbazen aangezien George Duke meespeelde, maar ook John Scott Cofield. En dan nu Tibet. Niet Tibet, maar wel Tibet. De Ginkgo Monica uit Tibet en de Libation Dorée staat ook op een compilatie van Okora met daarop muziek van over alle continenten, waaronder dus ook Tibet. En dat is geen continent, maar wel een onderdeel van een continent. Thank you.

De Giotto, monniken van Tibet, of niet Tibet, maar zeker wel van Tibet, met Libation Dorée op een compilatie van Okora met muziek van over de gehele wereld. We gaan eruit met Albert Marqueur en deze Simone uit 1974 tot over 2 weken voor een volgende zetbel.

Aloha. De galerij opende met For Harry Carney. Met Charles Mingus op bas, George Adams op tenorsax, Jack Walrath op trompet, Don Pullen op piano en Danny Richmond. Die speelde drums, een release op het Atlantic label.

We hoorden Getting On Way van Elvin Jones met Sonny Simmons op sax en McCoy Tyner op piano en Jimmy Garrison was op bas. En deze drie heren namen ook het vorige op en dat was Bessie's Blues van John Coltrane met natuurlijk John Coltrane op tenorsax. En zo komen we toch weer bij die belangrijke saxofonist van de vorige eeuw, die deze maand exact 100 jaar geleden is komen te gaan. En we horen hem nog een keer met een duet. Een duet met enkel drums. Sax en drums. Dit is nog eens John Coltrane. En jawel, de belletjes heeft John Coltrane ook gespeeld. Allemaal releases voor het Impel

Stevig werk van John Coltrane samen met Rashid Ali op drums. Opnames van 1967, enkele maanden voor John Coltrane overleed. De opnames werden echter pas uitgebracht midden jaren 70. Nochtans ook beschikbaar gesteld door het Impulse label.

We hoorden Giant Steps van John Coltrane. Wel uitgevoerd door Tommy Flanagan op piano, George Mraz op bas en die andere geweldige drummer Al Foster. Giant Steps, opgenomen voor het Enya-label in de jaren 80.

Alzo komen we terecht in een film. Filmmuziek voor Faust. Door R. Zoid.

Arzoïd met Patricia Dalio, Daniel Denis en Thierry Zaboitsev. De film werd voor het eerst vertoond in 1926. Toevallig ook 100 jaar geleden. Faust.

Hey, wait, I'm just going to put my eyes. Come on, I'll pull you.

Jawel, dat was nieuw werk van Kim Gordon. U weet wel van Sonic Youth. Dirty Take, Dirty Take.

Strasbourg. Ook hij heeft geprobeerd om Catherine Ringer te benaderen. Maar dat is niet gelukt. En hoe zou dat komen? Het is natuurlijk typisch Gainsbourg. Catherine Ringer, u kent ze wel van Les Rita Mitsuko. Ze is deze week komen te gaan. En we hebben natuurlijk een nummerke klaarstaan. Leuk nummerke. Les Histoires, daar. Les Rita Mitsuko.

you could.

Goedenavond. Binnen een kleine 2 uren kan ik eindelijk mijn bushhat weer voor een hele tijd opbergen en komt er iets anders op het menu dan kangaroo steak. Want tegen het einde van deze aflevering van de Magic Mushroom zal ik er mijn volledige Australische oogst doorgejaagd hebben. Ik ga er ineens aan beginnen, want er zit veel muziek in deze uitzending. Dat is wel eens anders geweest.

Het begon rustig en melodisch, maar bij de Magic Mushroom duurt dat gewoonlijk niet lang. U hoorde CD Jesus met 3 Million Light Years, waarin ik op een bepaald punt echo's van Budgie meende te ontwaren. We zitten overigens nog steeds in Melbourne, muzikaal gezien de grootste stad van Australië. Het trio Lex Waterreus, Mark Simpson en Paul Crick bracht in 2014 een eerste album uit dat gewoon CD Jesus heet. Daarna zijn er nog 9 gevolgd, met als meest recente de LP Hell Yeah van eerder dit jaar. 3 Million Light Years staat op Polaris Oblique, een LP uit 2018 die ook als CDR te krijgen is. Ik neem aan dat het een beroep is dat niet op de lijsten van de lokale VDAB voorkomt. De volgende act op mijn playlist heet Bone Cleaner. Veel valt er niet over te vertellen. Ze hebben maar 1 release, bestaande uit 5 files, die in april 2023 werden opgenomen in de Black Lodge Studios en in juli op Bandcamp werden gezet. Bone Cleaner bestaat uit gitarist El Garcia, zanger en bassist Michael Carlisle en drummer Jordan Styx, ex Seasons Tomb en Unimus. Carlisle speelde ook bij Seasons Tomb en had verder ook nog banden met Cybergrind Australia, Martyrs Shine en Mortification. Dit is Bone Cleaner met Bone Cleaner uit de EP Bone Cleaner. Lekker gemakkelijk.

Met Shroom Doom zijn we afgestapt van de bong en overgegaan naar de paddo's. Zo komt een mens nooit op de begane grond terecht natuurlijk. De makers noemen zich Holy Serpent en kwamen begin 2014 samen. Over de juiste bezetting bestaat wat twijfel, maar wie er vanaf het begin bij waren heb ik wel kunnen achterhalen. Bassist Michael McPhee, gitarist Nick Donahue en zanger-gitarist Scott Pemberthy. Verder vond ik nog een bassist, David Bartlett, die erbij zou gekomen zijn in 2015, en drie namen van drummers. Braden Becker, vanaf 2022, Richard Orr, van 2014 tot 2022, en Lance Leenbruggen. Ze brachten in totaal drie albums uit. Holy Serpent in mei 2015, waaruit het gedraaide nummer komt, Temples in september 2016 en Endless in oktober 2019. Ik neem dus aan dat Holy Serpent niet meer bestaat. Een kleine 8 kilometer ten noorden van het centrum van Melbourne ligt Coburg. Een leuk detail betreffende deze voorstad is dat de naam in 1870 veranderd werd van het oorspronkelijke Pentridge naar aanleiding van het bezoek van Prins Alfred, Duke of Edinburgh. Dat was namelijk de zoon van Prins Albert, de Duitse echtgenoot van koningin Victoria, die ook zijn naam schonk aan een bepaald type penisversiering. En beide heren waren, dat dacht u waarschijnlijk al, lid van het Duitse huis Sachsen-Coburg-Gotha, net als onze koninklijke familie. De bewoners van de stad wilden van de oude naam

af omdat er vroeger het beruchte Pentridge-gevangeniscomplex was gevestigd. De toenmalige burgers schaamden zich daarover en vreesden waardeverlies van hun huizen. Nog een geluk dat ze zich niet Prins Albert genoemd hebben. Enfin, in dat Coburg werd rond 2016 het trio Brown Spirit boven de doopvont gehouden door Agostino Soldati, Ash Bushcombe en Tim Wold. Tot hun invloeden rekenden ze krautrock, jazz en funk. Ze nemen hun muziek thuis op een ouderwetse bandopnemer. Dat leverde tot nu toe 5 albums op, te beginnen met Brown Spirit uit 2017 en Volume 2 en Volume 3 in 2020. De eerste en de derde verschenen bij Clostridium Records en de tweede als LP op Liturgic Library, zowel als Soul Jazz Records, waarop ook de twee meest recente platen uitkwamen. Solitary Transmissions uit 2023 en Cosmic Seeds van vorig jaar. Uit deze laatste komt Fault Lines.

Dune Eater debuteerde in november 2017 met One-Eyed Samurai en breidde daar in september 2019 een vervolg aan met No Gas, No Good. Daaruit hoorde u La Brown. In 2022 werd de groep door Ripple Music uitverkoren om een LP op te nemen samen met Planet of the Apes in het kader van hun reeks Turn to Stone. En daarna heb ik eigenlijk niets meer gehoord van gitaristen Luke Robs Robertson en Paul Anison, bassist Michael Cox Coughlan, drummer Josh Eales en zanger Diesel Dolman. Ook de mannen van Monarchus begaven zich op het onzekere pad van de desert rock, wat zich weer spiegelt in de titel van het nummer dat ik zo meteen ga draaien. Ze verbergen zich achter pseudoniemen als Spot, bas en zang,

Na al dat woestijngedoe gingen we wat vocht opsnuiven bij Ocean Lord, opgericht in Melbourne in 2019, nadat bassist Jason Kerr en gitarist en zanger Peter Wilmot samen een serieuze pot waren gaan pakken om zich te beklagen over hun dagjob. Hun muzikale smaken kenden weinig raakpunten, maar er was één muziekvorm die ze allebei konden appreciëren. Doom. In drummer John May vonden ze een gelijkgestemde ziel. Tijd om te repeteren was er voldoende tijdens de corona-lockdowns en Peter slaagde er zelfs in om een thuisstudio in te richten. Na een goed ontvangen eerste demo in 2020 brachten ze 2 jaar later hun eerste lange release uit, Kingdom Cold. Ze lieten zich ervoor inspireren door horror in het algemeen en H.P. Lovecraft in het bijzonder. De afsluiter van de plaat is het zo net gedraaide Come Home. Mijn volgende gast, Flicker Vertigo, is niet echt een groep, maar een eenmansproject van Nathan Nicholson. Die was in 2015 gedebuteerd met Glide en een maand later Glow, dat alweer nauwelijks een maand later gevolgd werd door Pulse. Daarna trok Nicholson zich terug in zijn thuisstudio in het stadje Rosebud, op zo'n 2 uur rijden ten zuiden van Melbourne. Een onschuldig woordje dat in de nasleep van de heisa over de film Citizen Kane heel wat aan betekenis won. Tot groot ongenoegen van de op de korrel genomen William Randall Hearst. Het was namelijk het koosnaampje dat hij gebruikte voor de van zijn maîtresse. In Rosebud werkte Nicholson tot eind 2016 aan Epiphany. En toen bleef het gedurende 5 jaar stil, tot in oktober 2021 Waking Dream State uitkwam. Zijn meest recente worp heet Infinite Verve en verscheen in juni 2024. Voor de track die ik eruit koos, ging Nicholson het zoeken in een andere branche van de horror. Hij heet namelijk Zombified. Niet vergeten, het begint nogal abrupt.